Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: vergroten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.

Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op VD.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houd hem rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op veen.nl.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
9: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Ja, goedemorgen. 5 minuten over 6 op maandagochtend 1 juni live vanuit Vogelpark, de Zingende Vogels deze morgen. We hebben een kleine uitdaging. Als ik zeg het pand zit vol met schoolexers, dan heb ik een klein leugentje. Maar we hebben er hier 4 van die beesten in de kantine. Het is lekker warm geweest natuurlijk afgelopen weekend. Dus ik denk, zet alles even op waaien. Ik kom terug, lopen er 4 van die schoolexers en ik krijg ze niet weg. Vakantiepark De Zingende Vogel. Zo kunnen we het een beetje gaan noemen. Goed, op dit moment nog geen verkeersinformatie namens de ANWB. Wij kunnen wel beginnen aan het fluitende ochtendprogramma.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Naast van Dijk!
13: Lekker begin van de maandag met muziek van Senna zometeen. Ja, ik kon ook niks anders gaan draaien. Kleine Vogel natuurlijk.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
15: Radio NL. Tranquilo.

0: met haar kleine vogel. Ryan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Wat kunnen we nog meer voor die beestjes draaien?
1: Nou ja, goed. Ik dacht aan Cheerio, want zolang ik geen vogels op fluit, ga ik niet naar buiten. Dus nou, ja, blijf maar binnen dan, hè.
0: Ik blijf inderdaad even binnen deze morgen, maar ik heb vernomen, ze zijn nu ergens op kantoor, zoiets. Dus ja, misschien moeten we zo meteen even vragen of iemand als vogelverschrikker wil plaatsnemen. Maar we gaan even zien hoe we dit gaan oplossen, Ryan.
1: Nou, ik denk dat dat de toetsenbordridders worden straks.
0: De toetsenbordridders, ja, tuurlijk.

0: Ja, ja, Justin de Wild.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Hij is lekker bezig, hè, onze Justin. Sterker nog, zelfs een nummer 1 hit te pakken op dit moment met zijn Cheerio. Staat al een hele lange tijd op nummer 1 in de Radio NL Top 30. En dat is wat het toen doet. Zomer in aantocht. Maar ja, goed, als je het weer van de afgelopen week bekijkt, zal die al begonnen zijn. Maar vandaag 1 juni, de start van de meteorologische zomer. Nou, hey, doe er je voordeel mee. Het gaat wat regenen vanmiddag. Lekker, man. Even een blik op het nieuws van deze maandag, de eerste. Met het weekend achter de rug gaat het veel over de WK-selectie. Het was nog een open training voor het voetbal afgelopen weekend, waar de oranje voetballers volop werden uitgezwaaid en het vertrouwen in één keer weer toenam. Ik vind persoonlijk, er is nog een beetje weinig oranje koorts in Nederland. Maar ja, misschien dat het nog komen gaat, weet je wel. Er is natuurlijk altijd in aanloop naar zo'n wedstrijd, zo'n WK, is er altijd zo'n beetje zo'n gevoel, ja, dat wordt niks. Hè? Dus, het is een beetje een B-elftal, ik hoor het iemand zeggen. Alleen we hoeven zo meteen maar één wedstrijd te winnen en iedereen zegt, hé, hey, we worden wereldkampioen. Nou goed, nog even, dan zal het gaan beginnen. Groot andere zaken dan voor deze woensdag de eerste. Het gaat over het Instagram-account van Barack Obama, oud-president van Amerika. Dat is gehackt afgelopen weekend. Dat wordt bevestigd, staat ook bij de NOS en bij het AD. Volgens Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, is het account met een kleine 2,4 miljoen volgers inmiddels veilig gesteld. Hoe het heeft kunnen gebeuren en wie erachter zit, daar heeft het Witte Huis tot op heden niet op gereageerd. Goed, kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van deze maandag 1e van juni.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Zoals gezegd, op de dag dat de meteorologische zomer begint. Vanmiddag her en der kans op een buitje. Temperatuur vandaag 21 tot 25 graden. En dit is muziek van Jannes.

0: Hansen, Mike Petersen, zojuist bij Radio NL. Daarvoor muziek van Jannes. Hoe simpel wil je het hebben? Het La La La lied. 7:10. We gaan naar onze Ad voor de Spreuk. Goedemorgen. Ad, wacht even, ik heb een knopje verkeerd staan.
1: Goedemorgen, Las. Ja. Goedemorgen, Clubke. Het is vandaag maandag 1 juni. En de spreuk van vandaag die luidt: je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent. Maar je krijgt stress omdat je perfect wil zijn. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een prettige maandag. En wel trusten.
0: Yes. Wel trusten, Ad. Dank u wel. En tot morgen.

0: hebben we vanuit Rijzen Ronald. Ook goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lasten. Daar gaan we weer maandagochtend. Weer even een weekje werken. Even alleen werken zo. Wat collega is ermee opgehouden zo. Dus alles moet je alleen doen nou.
0: Meen je?
1: Alright. Zij zo. Liever alleen dan met een inlener erbij. Goed, we gaan een mooi dagje van maken, een mooi weekje van maken. Nog 7 weken tot de vakantie. Moet je nog eventjes voor mij de Toendra's draaien met de maandagochtend.
0: Nou, dat kan.
1: Dat is altijd een fijn plaatje, hè. Fijne uitzending iedereen en goed gaan. Doei doei.
0: Nieuwe succes vandaag dan, Ronald. In je uppie, daar zit hij dan. Hey. Een dingetje, Jan Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars, goedemorgen clubje. We zijn er weer bij, hoor. We gaan weer op start. Hey Lars, vraag je... Ja, laat maar.
0: Oh, nou,
2: ik weet het niet meer.
0: Lekker, ja.
2: We gaan weer naar Staphorst, zuid van Barentsveld, dieren. Weet ik veel allemaal. Ik zie het wel, wat de dag gaat brengen. Rititi.
0: Ook weer een dagje ouder natuurlijk, Jan Willem. Ik snap het, hè. Was een zwaar weekend. Nee, joh. Lekker weekend achter de rug als ik voor mezelf mag spreken. Omdat het voor jou hetzelfde zo was. Wat werd er slecht weer voorspeld en wat hebben we het lekker gehad. Tenminste, bij ons in elk geval. In het noorden van het land is het prima geweest. Volgens mij was het verder ook wel aardig te doen. Zaterdag was dan de minste dag van de twee. Maar gisteren nog lekker buiten kunnen zitten. Barbecue nog even aangeslingerd. Nou, het kan, moet je er gebruik van maken natuurlijk. Na deze week dan komen wij niet meer vanuit Nederland met het ochtendprogramma. Vanaf volgende week maandag beginnen we namelijk met de Radio NL Mega Run. En dan denk je, maar dat hebben we toch al gehad dit jaar? Dat is inderdaad waar. Begin dit jaar stonden wij in het hoge noorden. Kwamen we vanuit Scandinavië voor de wintereditie. En deze week zal de allereerste strijder al gaan vertrekken richting Zuid-Europa. En dan zal komend weekend de rest gaan volgen. 500 auto's die er meedoen. En daar doen we uiteraard verslag van. Het complete ochtendprogramma staat vanaf volgende week maandag in dat thema. Flora Flitser.
3: Ja. Goedemorgen, laatst vanuit. Club Kwakker en Meisje, er is weer Flora Flitser op de maandagmorgen. Maandagmorgen. Ja, de dag gaat weer beginnen, Wassie.
0: Precies.
3: Dat mooi weet je, het is nou lekker buiten. Dus, waarom niet? Maandagmorgen. Laat hem maar voorbij komen, mensen. Maak er een mooie dag van. Houden we in. Tot morgen, man.
0: De morgen, Flora Flitser. Nou, waar gaan ze draaien? De Toendra.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Truckbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Truckbandendeal.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Jan Veneman hier en dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
8: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
7: Nee joh, tuurlijk niet.
8: Oh, gelukkig.
7: En luister hem hier bij Radio NL. Die laatste had ik niet moeten nemen. Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
9: Het is zo lekker, ook al zie ik geen
10: enkel. Nog een keer.
9: Die laatste had ik niet moeten nemen.
8: Ja, prima zo.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar 6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
11: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het hele

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag daarentegen wisselend bewolkt, kan er met name in het oosten van het land een enkele lichte bui voorkomen. Temperatuur vandaag zo'n 21 graden in het noorden tot 25 in het midden en het zuiden van het land. Morgen maximaal 22 graden en aan het einde van de middag code geel vanwege onweersbuien en windstoten. Dan nu eerst het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 steekincidenten in het centrum. Er kwamen vroeg in de nacht meerdere meldingen binnen bij de politie. Waarom er werd gestoken is nog niet bekend. Bij een ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens is vannacht een dode gevallen. De snelweg is vanaf knooppunt Markiezaad nog altijd voor een deel dicht om de ravage op te ruimen en om onderzoek te doen. En in Italië proberen reddingswerkers een man te redden uit een grot. Hij zit vast op 120 meter diepte en kan er niet uit omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.
2: Oké, dan dank u wel. Zometeen kunnen we onze Tini van de receptie onder de douche gaan zetten voor de maandag. Eerste verkeersinformatie van de ANWB. En daar is Robert Vriezen deze ochtend. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Lars. Kom zomaar binnenschuiven inderdaad. 100 kilometer file staat er al op de Nederlandse wegen. Nou ja, je kunt wel zeggen een begin van een ochtendspits. Op een paar plaatsen rijdt het al langzaam met noemenswaardige vertraging. Een 10 minuten op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. Klein kwartiertje op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam was eventjes 1 rijstrook dicht. Bij knooppunt Hofvliet nu 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En ook al langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging. En Flitsmeister, die meldt nog geen snelheidscontroles.
2: Ah, ja, dat is het. Zat erop te wachten. Dag Robert, tot zo.
4: Dat dacht ik al. Tot zo.
2: Hebben wij muziek voor je klaarstaan van Wolter Kroes. Geef wat kleur aan heel je leven.

0: gitaren van Polle Eduard.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ik wil jou. En daarvoor geef wat kleur aan heel je leven. Wolter Kroos op de maandagmorgen. Het is 7:10. Goedemorgen, zijn er lekker bij. En we zijn begonnen met deze maandag, met deze werkweek. Jouw tekst of audio appje is welkom in de app van Radio NL. Zometeen met misschien wel het juiste antwoord voor onze Tini van de receptie die weer voor ons gaat lallen. Eerst even andere appies. Henry, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lastje. Hier zijn we dan weer. Een zware ochtendje. Gisteren een keigezellige middag gehad. Bij de Jan Biggel Fandag.
0: Tuurlijk.
3: In Oorschot. Het was weer super geregeld. Leuke artiesten. Een mooie locatie. Wij willen we nog meer. Kei mooi om de ochtend te beginnen met de haan die kraait. Het nummertje van de Biggel. Om lekker de week te beginnen.
0: Ja.
3: Fijne dag allemaal.
0: En inderdaad, een mooie maandag, Henry. En Jantje Biggel, die zet ik inderdaad even op de lijst. Eerst naar de telefoon met Lars, goedemorgen.
4: Lars, goedemorgen.
0: Niels, goedemorgen. Alles goed?
4: Alles wel, alles wel. Ik had het van het weekend ook weer mooi, vriend.
0: Nou, hoezo? Wat heb je gedaan?
4: Ja, we hadden een bruiloft en de DJ kende alleen maar Engelstalig.
0: Engelstalig.
4: Ik zei, dat gaat even anders, vriend.
0: Ja.
4: En hij had het erover, Muetat nou. Ik zeg precies, Muetat nou. Gas erop, ploppeniplop. En draaien die hits, bliksem.
0: Gaan we draaien, Niels, dankjewel.
4: Zet hem op en weet je wat ze op Curaçao zeggen?
0: Ciao.
4: Nee, Bonsiman.
0: Bonsiman, ja, dat dacht ik inderdaad
4: bon
0: al.
4: Bonsiman,
0: nee. Niels, onze wegwerker van dienst vandaag. Die zorgt ervoor dat alles opgeruimd en netjes is. Happy van onze Jan, grote vriend Jan, vanuit het grote vliegveld van Eindhoven. Hè? We zijn mooi betijds op pad vandaag op naar Malaga voor een weekie. Goeie uitzending en tot volgende week. Lekker man. Bericht van Brenda dan. Goedemorgen vanuit Amsterdam. Martin uit Midwolda die meldt zich. Goedemorgen allemaal. En ook een berichtje van Alfred vanuit Dortje. We kunnen er weer tegenaan voor vandaag. En zo is dat. Goed, dan is het zo goed als 7:15. Onze Tini van de receptie. Ik heb haar bijna zover als het om de dwarsfluit gaat. Ja, ik verspreek me bijna elke morgen nog. Ik zeg blokfluit. En dan krijg ik om 9:05. En wanneer we klaar zijn met het ochtendprogramma, Tini om de oren. Het is geen blokfluit. Het is een dwarsfluit. Ja, Tini speelt op de dwarsfluit. La la. Ja la la la la la la la. En ik zei dat ding dat is van roestvrij staal. Dus dat kan prima wel een keertje mee onder de douche. Maar de eerste keer dacht ze, moet dat nou wel? Maar ik heb er bijna zover. Dus even zien of dat deze week nog gaat lukken. Eerst zal ze voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Herken je er wat in? Dan mag je de titel van de plaat doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we hem zo meteen draaien. Is het hoogste tijd dat het douchegordijntje van Tini open gaat en dat we de ogen sluiten. Welk liedje is dit? Ah, daar zit wel een stukje herkenning in. De titel van de plaat, daar zijn we naar op

Factor Fransie en Un, Dos, Tres, zojuist bij Radio NL. Hebben onze Tini van de receptie uiteraard weer onder de douche gehad voor deze maandagmorgen. En daar zit wel een herkenningspuntje in. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer?

0: Mirjam aan de telefoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een lekkere maandag vandaag.
1: Zeker.
0: Ja, gaan we wel vanuit. Heb je ook een fijn weekend gehad?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, dan gaat het meestal wat soepeler op zo'n dagje als vandaag. Hè? Heb je leuke dingen gedaan?
1: Nou, dit is om zo'n beetje rustig aan.
0: Een beetje rustig aan, dat is inderdaad ook wel lekker. Hey Mirjam, vanuit Tilburg heb ik begrepen en we zijn deze morgen op zoek naar het juiste antwoord. Want er zit inderdaad wel herkenning in, maar het zal bij velen zo meteen een oh ja gaan worden. Ik heb er een paar fouten van voorbij zien komen. Dit is de opgave van vandaag. En we zoeken de titel van het liedje. Welke is het ook alweer?
1: Als de morgen is gekomen.
0: Als de morgen is gekomen.
2: Als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt, al lang verdwenen is.
0: Is inderdaad helemaal goed, Mirjam.
1: Als de morgen is gekomen. Helemaal goed.
0: Helemaal goed, kijk eens. Ga dan voor je draaien. Doe ze er goed in Tilburg en een hele mooie maandag.
1: Hetzelfde gewenst.
0: Dankjewel, zo. Nou. Oepoe, hé. Jan Smit bij Radio NL.

Als de morgen is gekomen, Jan Smit op de maandagmorgen. Komt een vraag binnen via de app van Radio NL. Hoe is het nou met de vogels van vanmorgen? Ja, mocht je het gemist hebben, vanmorgen vroeg om 6 uur... Liepen hier allemaal schoolexters door het pand heen van Radio NL. Het is echt waar. Ik denk, zet even alles open, weet je wel. Het is lekker warm geweest afgelopen weekend. Dus deuren open, ramen open. En ik zat heel eventjes 10 tellen. Zat ik even achter de computer op kantoor achter. En ik kom hier weer voor. We hebben zo'n radiokantine. Lopen er schoolexters door het pand? Maar ook niet 1 of 2 of zo. Er waren 4. En piepen dat die dingen deden. Ja, en er zat 1 jonkie bij. Echt zo'n heel klein piepklein vogeltje. Nou ja, wat is de status daarvan? Het gaat ze goed. Ze zijn inmiddels het pand uit en ze zijn herenigd. Ja, dat is waar. Dus, dat al zegt, goede daad gedaan voor de maandagmorgen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
5: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Youfone.
10: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
11: Overson, groot en klein wonen.
10: Check de voorraad op overson.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend is droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
7: Glitter, chalet en staakcaravans.
8: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
12: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
14: 7 minuten over 7. Goedemorgen bij de ANWB Robert Vriezen deze ochtend. Robert, goedemorgen.
15: Lax, goedemorgen. Ja, een echte maandagochtendspits. Er staat 180 kilometer file in het land, dat wel. Maar dat zijn veelal dagelijkse, korte files. De twee files die er bovenuit springen zijn de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel de kop van 9 kilometer file. Vanaf knooppunt Hintham duur je er 25 minuten langer over. Komt allemaal door een ongeluk bij Zaltbommel. De linkerrijstrook is daar dicht. En een kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Door 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 Den Hoeverhoorn bij Wieringenwerf bij 53.4. En ook al controle op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel bij 58.8.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Maas van Dijk!
14: Met zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen, 1e van juni. En muziek onderweg van Robert Pater.

0: met water. Tranen zijn niet alleen om te huilen. Maandag, 11 minuten over 7. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Twee mooie liedjes. Hadden ze ook wel allebei kunnen zijn. Eerst het nieuws van deze maandag. Vandaag, de 1e van juni, is het Deadline Day. De voetbalbonden van landen die aan het wereldkampioenschap meedoen moeten vandaag de definitieve lijst met spelers inleveren bij de FIFA. Alleen bij blessures mogen er nog nieuwe spelers worden opgeroepen. Die van ons van Oranje is inmiddels bekend. Er is ook een onderzoek gedaan naar de grootste WK-ergernissen. Ja, die zijn er natuurlijk. Onderzoek wijst uit, een van de grootste ergernissen zijn de lange voor- en nabeschouwingen. Ik vond het bijzonder. Op nummer 2 staan dan de Schwalbes. Dat snap ik inderdaad. Ja, en we hebben geen zin in nachtwerk. Tijdsverschil met Noord-Amerika is voor veel mensen een grote drempel om naar wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Van alle mensen die ze ondervraagd zijn, hebben maar liefst 80% gezegd een wedstrijd te weigeren als ze daarvoor 's nachts uit bed moeten. Meer zaken dan voor deze maandag, de 1e. Boa's in de openbare ruimte hebben vanaf vandaag meer mogelijkheden om in te grijpen bij strafbare feiten gepleegd door jongeren. Ze mogen hen voortaan, naast een boete, ook een formele waarschuwing geven of doorsturen naar bureau Halt. En dan moet je zo'n presentatie maken. Mijn excuses, een brief aan je ouders waarom je het hebt gedaan. En meer zaken dan voor deze maandag. In Engeland wordt een zwarte Jaguar van prinses Diana geveld. Ze reed in die wagen van 1994 tot 1997, waarna ze kwam te overlijden. Het heeft niks met de Jaguar te maken trouwens, maar maakt hem misschien wel een klein beetje kostbaarder. De auto met 72.000 kilometer op de teller levert naar verwachting €115.000 op. Hey, kassa! Om precies te zijn gaat het over een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign. Dat is... Gaan wij naar andere zaken. Zaken waar we wel verstand van hebben. Muziek. Keuzemoment van deze maandagochtend. Met op keuze A muziek van Peter Koelewijn.
1: Oh, je wordt ouder, papa. Geef het maar toe. Je wil er alles aan doen. Maar je weet
0: niet. Och.
1: Je wordt ouder, papa.
0: Je wordt ouder, papa.
1: Je wordt ouder, papa.
0: En op keuze B muziek van Nico Haak.
2: Niet geschoten is altijd mis. Zelfs de grootste.
0: Je wordt ouder, papa, op keuze A. En een beetje is voor niet geschoten, is altijd mis. Welke van de twee mag het worden? Een A'tje of een beetje is wel...

0: Keuze A voor Peter Koelewijn. En je wordt ouderpapa. Keuze B is voor Nico Haak. Niet geschoten is altijd mis. Welke van de twee mag het worden? Jouw voorkeur is welkom via de app van Radio NL en een tekst of een audio-appie.
1: Goedemorgen, Lars. Doe voor mij maar een beetje een vandaag. Beetje.
0: Ja.
1: Weer lekker aan een nieuwe werkweek beginnen. Ik heb er weer zin in. Iedereen een fijne dag.

0: Een ladder naar de hemel, Jeroen van Zelst. We zitten in het keuzemoment van de maandagmorgen. Met op keuze A vandaag muziek van Peter Koelewijn. Allereerste keer dat hij het keuzemoment mag betreden. Je wordt ouder, papa, op keuze A. En een beetje is voor Nico Haak. Niet geschoten is altijd mis. Aan jou de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Je A'tje of een beetje is welkom in de app van Radio NL. Tekst of een audio-appie. Gaan we zo met alle stemmen bij elkaar optellen. En kijken welke het dan mag gaan worden voor deze maandagochtend. De meeste stemmen tellen natuurlijk. Keuze A mag je doorsturen. Voor dit liedje van Peter.
1: Oh, je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Je wil er alles aan doen, maar je weet niet hoe. Je wordt ouder, papa.
0: Ja, je wordt ouder, papa.
1: Je wordt ouder, papa.
0: Is voor keuze A.
1: Je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Want je bent nog snel, maar ook eerder moe. Je wordt ouder, papa. Je wordt ouder, papa.
0: Peter Koelewijn op een A'tje. En keuze B is voor Nico Haak.
2: Niet geschoten is altijd mis. Zelfs de grootste lubbel weet dat dat zo is. Niet geschoten is altijd mis.
0: Nou.
2: Probeer het maar een poos. Je raakt wel eens de roos.
0: Niet geschoten is altijd mis. Keuze B. Waar gaat de voorkeur van vandaag naar uit? Een beetje voor Yvonne vanuit Grijpskerk. Stefan uit Horen, goedemorgen.
3: Fijne dag verder. Goeie uitzending. Doe me wat deze. Retiti.
0: Aatje. Zegt ook René vanuit Monster. Keuze B voor Maurice uit Oosterwolde. B voor Mark uit Wieringerwerf. Van A voor Luc uit Annapolona. Keuze B voor Juri uit Rijkenvoort. Aatje van Jan Jelle uit Zuid-Laren. Keuze A voor Mark uit Asten. A voor Wouter uit Bovensmilde. B voor Remco uit Weijen. Happy vanuit Kaatsheuvel. Grat, goedemorgen.
4: Keuze B, B. Doe maar keuze B, B, B.
0: Staat genoteerd. Een beetje voor Arie uit Amersfoort.
5: Volgende lasker, mijn BBB'tje. Groetjes aan Nico en Harco.
0: En Aatje voor Kopie vanuit Grote Broek. Keuze A voor Peter uit Emmeloord. Lang geleden. Keuze A zegt Kylie van het Aarle-Riksel. Ja. Dat die op de radio is geweest. Je wordt ouder, papa.
6: Oh, doe maar lasje. Doe maar een beetje. Beetje.
0: Aatje daarentegen voor Fred van het Helmond. Keuze A voor Peter uit Opheusden. B voor Bob uit Schravenzande. Dan is het een A'tje voor Bertus uit Apeldoorn. Diana uit Haaksbergen die gaat voor keuze A. Het is een beetje voor Thomas uit Heilo. Ik denk dat het een A is geworden. Ik denk dat het inderdaad eventjes rock'n'roll met Peter Koelewijn is. Je wordt ouder, papa, als winnaar uit de bus voor het keuzemoment.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: bijstreek. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
9: Dat zeg ik.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo

0: supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Vanochtend periodes met zon en vanmiddag kan het in het oosten van het land een klein beetje gaan regenen. Maar het mag bijna geen naam hebben. Temperatuur vandaag 21 graden in het noorden en zo'n 25 in het midden en het zuiden van het land. Morgen maximaal 22 graden en code geel in bijna alle provincies vanwege windstoten. En kans op klappen onweer. Nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Den Haag waren vannacht vlak na elkaar twee steekincidenten. Drie mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in een transformatorstation. En een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet zeggen. Maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat zo'n afgesloten A4 voor rommelen onderweg zorgt. Maar hoe is de status nu, Robert?
3: De A4, ik heb het nieuws niet helemaal gehoord. De A4 helemaal in het zuiden van het land.
1: Ja, klopt.
3: Dat was bij de grens. Die is een tijdje dicht geweest, maar die is weer vrij.
1: Oké, dat is fijn.
3: Dus dat is verleden tijd, inderdaad. Wel is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Vanaf afrit Veghel 10 kilometer file en een half uur vertraging. Verder niet zo heel veel bijzonderheden. Gelukkig nog, op de weg. Wel langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet. Een kwartiertje tijdsverlies. A16, Breda-Rotterdam. Ook daar wordt file tussen Breda-West en Dordrecht rijdt het langzaam met een kwartiertje vertraging. 20 minuten vertraging inmiddels op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum altijd nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Geertruidenbergen en industriegebied Avelingen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt wel op snelheid gecontroleerd, maar dat is bij knooppunt Burgerveen bij 19.2.
1: Dank u, Robert. Tot zo weer.
0: Radio NL. Deze week is zoele zomernachten van Rutger van

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Hollandse nieuwe van deze week.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, 7:50 en het is tijd voor het dobbelspel van deze maandagmorgen. De eerste van de week. Ik heb vernomen dat we volgende week een ander spelletje spelen tussen 7:30 en 8:00. Heeft alles te maken met de Radio NL Mega Run. Daar later meer over. Eerst even de lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij liedjes met anderstalige invloeden. Dat mag dus een totaal anderstalig liedje zijn. Maar ook als een klein gedeelte van de tekst al iets anders is dan algemeen beschaafd Nederlands, dan kunnen we dat goed gaan keuren. Nummer 2. Een liedje gemaakt door een band. 3 voor de activiteiten. 4 voor de lichaamsdelen. 5 voor nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter L.
2: Oeps.
0: Wij gaan dobbelen en daarna dan is het aan jou. Daar gaan we. Het is nummer 3 geworden vandaag. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes met activiteiten. Met andere woorden, liedjes die gaan over dingen die je kan doen.
3: Luister.

Nou, nou. Dat was onhandig. Ik had even geen microfoon meer zo net. Ik heb nu een gastmicrofoon. Als ik echt heel goed mijn best doe, dan ruik ik Monique Smit nog. Keuzemoment. Dobbelspel van vandaag. Daar zijn we naar op zoek. Liedjes die gaan over activiteiten. Zoals deze van Ronnie Tober en Siska Peters. Oh,

wandelclub. Mooi, jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag. Mag je doorsturen via de app van Radio NL. Wat mag het zijn? Gaan we nu in elk geval naar de suggestie van Mark. Mark die woont in Borculo. En die gaat voor muziek van René Schuurmans. Handen in de lucht.

0: René Schuurmans in het dobbelspel van vandaag. Ik heb weer een microfoon, dat is handig. Handen in de lucht. We gaan op zoek naar de laatste voor het dobbelspel van vandaag. Die is deze morgen in handen van Angela.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Goedemorgen, alles goed?
1: Ja, prima met jou ook.
0: Prima. Ja, lekker. Het is maandag, hè. We kunnen weer lekker beginnen. Ja. Hebben we er zin in vandaag?
1: Ja, we mogen weer een week.
0: We mogen weer. Hey Angela, we zoeken liedjes die gaan over activiteiten. Jij zit in het staal, maar daar gaat maar weinig muziek over, hè?
1: Ja, nee, daar heb je heel weinig muziek over. Helemaal niks.
0: Overal gaat er niet. Vrachtwagenchauffeurs zijn 300.000 miljoen liedjes over bezongen. Gewoon de bouw in het algemeen, daar is van alles over. Maar staal, dat is een niche.
1: Nee. Ik geloof wel dat er een liedje van de dijk is. Geloof ik, met mannen van staal of zo, zoiets.
0: Oh, dat zou best wel kunnen inderdaad. Maar ja, goed. Om dat nou te gaan draaien.
1: Nee. Dan gaan we natuurlijk voor een jangootje, of niet?
0: Ja, natuurlijk. Voor de activiteiten. Welke mag het zijn?
1: Ja, wij dansen samen de mambo.
2: Stap in de haling.

0: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
1: Jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatienoord.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
12: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
11: Nee joh, tuurlijk niet.
12: Oh, gelukkig.
11: En luister hem hier, bij Radio NL.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
13: Het is zo lekker, ook al zie ik geen geel.
14: Nog een keer.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Ja, prima zo.
10: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in het transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of twee schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk. Maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: datum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
8: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
6: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
17: Hele goedemorgen, 7 minuten over 8 bij de ANWB Robert Vriezen deze ochtend. Goedemorgen.
18: Goedemorgen Lars. Ja, ik zie dat mijn tellen ondertussen al over de 400 kilometer file is gegaan. Maar de ochtendspits bestaat nog steeds voornamelijk uit dagelijkse files. Een paar bijzonderheden, omdat de files wat langer zijn bijvoorbeeld. Of de nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Empel. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam zonder kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ridderkerk op de linkerrijstrook. Maar die rijstrook is alweer vrijgegeven. 15 minuten vertraging daar nog. 20 minuutjes op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam bij Dordrecht. En daardoor viel op de A17 ook 10 minuten vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen de kop van 10 kilometer file vanaf Geertruidenberg. Dik 20 minuten vertraging. De flitsers op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar houden ze je snelheid in de gaten bij Delft-Noord bij 6.7. Als je te hard rijdt over de A28 vanuit Zwolle naar Groningen staan ze te flitsen bij Alfred Eelde bij 196.0. En de snelheidscontrole op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde-Zuid bij 270. 20.9.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Lars van Dijk!
17: Net zometeen muziek van Snelle, zij pizza met ananas. En we gaan eens even kijken naar onze Radio NL Mega Run.
19: Dit is de muziek van Radio NL.
21: Radio NL.

Hey, snelle en pizza met ananas. Mooie titel zeg. Maandag de 1e van juni. Gefeliciteerd, vandaag begint de zomer. Hey, meteorologische zomer is vandaag officieel begonnen. En dat vieren we met maximaal 25 graden deze maandag. Vandaag een prima dagje in het oosten van het land. Kans op een kleine bui. Daar is het dan ook mee gezegd. Voor morgen geldt code geel in zo goed als alle provincies. Alleen Zeeland heeft morgen code groen. In de middag is er namelijk kans op stevige onweersbuien met windstoten. Dat laatste dan weer het meeste in het noorden van het land. Verder vandaag ook nog een NL Alert testbericht dat om 12 uur vanmiddag de deur uitgaat. Dus dan begint je toestel te piepen. Niks aan de hand. Het is slechts een proef. Slechts een test. Dan gaan we even kijken naar het andere nieuws van deze maandag. Het gaat over Bolle Jos. Wellicht dat je die documentaire inmiddels hebt bekeken van John van den Heuvel. Wat heeft zijn naam kwijt? John van den Heuvel. Die heeft op Videoland de Bolle Jos documentaire. En dat heeft te maken met meerdere acties die er ook afgelopen tijd rondom dat zijn geweest. En nou is er een ontwikkeling in de zaak. Het kabinet wil namelijk ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. Hè, de plaats waar het land waar Jos dan zichzelf schuilhoudt. Daar stopzetten, ontwikkelingshulp. Op dit moment gaat er namelijk aardig wat subsidie vanuit de Europese Unie naar Sierra Leone. En dat willen ze dus aan banden leggen. De EU heeft voor de periode van 2021 tot 2027 352 miljoen euro aan subsidies toegekend. En door dit een stop te zetten willen ze Bolle Jos terugkrijgen. Want ze leveren hem maar niet uit. Andere dingen dan voor deze maandag. Het gaat al een klein beetje over de Radio NL Mega Run. Volgende week dan is het namelijk zover. Dan gaan we naar het zuiden van Europa. Vindt het ochtendprogramma dus inderdaad ook in plaats. Gaan wij weer een week lang met 500 andere auto's op pad. Doen we er verslag van, gaan we er filmpjes van maken. Maken we het ochtendprogramma dus inderdaad ook vanaf de camping waar dan ook alle runners staan. Dus beloof weer een prachtig mooie week te worden. En in de aanloop naar die week hebben we altijd de Radio NL Mega Run database. De bedoeling daarvan is om dus mensen die meerijden met die route, meerijden met ons, dan ook eventjes om te dopen als soort van verslaggever. Zo kan je het wat zien. Mensen die te pas en donpas gebeld willen worden en op de radio kunnen komen verslag geven van wat zij gaan doen. Zometeen gaan we daar de lijn.

0: Lang en zijn part-time verliefd. Daarvoor muziek vanuit de film De Boswachters en Wind in mijn haren vanuit Chameleon, de film. Want volgende week maandag dan is het dus zover. We hebben het er net kort even over gehad. De Radio NL Mega Run. Mocht je niet weten wat dat is, dan is het het best om eventjes op te zoeken op YouTube. Er staan heel wat filmpjes van die we hebben geüpload. Van afgelopen edities zie je dus de zogenaamde dagjournalen die ook volgende week weer terugkomen. Heb je direct een beeld hoe dat er dan uitziet? Zo pak een beetje 500 auto's. Vol met gekken. Hè? Door Europa te toeren. En volgende week gaan we naar het zuiden van Europa. Ja, en voor die Radio NL Mega Run, voor onze rally, zoeken wij dus verslaggevers. Die zetten wij dan in onze eigen database.
1: Radio NL Mega Run. De Mega Run.
0: En die kunnen dus te pas en te onpas gebeld worden door een ieder die hier in de studio blijft zitten. Tikke, Hessel, Stefan, Ivo hebben dan allemaal toegang tot het lijstje met daadwerkelijk mensen die meerijden. En daarvoor zijn we op zoek naar runnende luisteraars. Ben je op dit moment aan het luisteren en ga je volgende week met ons mee? Is het misschien wel je allereerste keer en denk je van, hé, dit moeten we maximaal meemaken? Dan mag je even een appje sturen via de app van Radio NL. Bellen we je zometeen, zetten we je in de Radio NL Mega Run database. Dan kan het dus zo zijn dat jij als een van de reporters onderweg mag gaan. Dat dus voor volgende week. Dan hebben we nu nog wat anders moois in petto. Liedje dat we een tijdje geleden alweer hebben gedraaid. Ik denk dat het begin dit jaar alweer was ongeveer. Dat deze überhaupt op de radio te horen was. Ik dacht, hé, daar is het tijd voor.
2: Hey.

0: fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
8: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
9: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
8: Nee joh, tuurlijk niet.
9: Oh, gelukkig.
8: En luister hem hier bij Radio NL.
10: Die laatste had ik niet moeten nemen.
8: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
10: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen geur.
11: Nog een keer.
10: Die laatste had ik niet moeten nemen.
8: Ja, prima zo.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
13: Lieve mensen, al die handen gaan we zagen.
12: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Je complete zak gaat uitgegeven aan

0: en Miss Montreal. Daarvoor Amar, al heb je niets. Volgende week, dan is het zover. Dan is de Radio NL Mega Run. En daar zijn wij ook met het ochtendprogramma gewoon bij natuurlijk.
1: Radio NL Mega Run. De Mega Run.
0: Maar in de aanleiding daarvan zijn we op zoek naar runners die volgende week misschien wel even willen fungeren als zogenaamde reporters. Verslaggevers onderweg. En daarvoor mogen runners zich aanmelden aan de telefoon. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Peter, onder andere runners, mensen die al vaker mee hebben gedaan, sta jij je te boek als de Airwolf.
2: Ja, die bijnaam heb ik gekregen in de tweede editie dat ik meedeed.
0: Leg even uit, Peter. Vanwaar dat?
2: We zaten toen in Slowakije en ik was morgens gaan rijden. En ja, toen kreeg ik een beetje druk op mijn bocht en mijn linksarm deed. Dus ja, dat was iets niet goed met mijn hart of zo. En toen zijn we naar een klein lokaal ziekenhuisje gereden. En toen ben ik verder met een helikopter naar een groot ziekenhuisje. Ja, dan hebben ze twee stents gezet.
0: Je maakt wat mee onderweg, Peter.
2: Dus ja, sindsdien noemen ze mij Airwolf. Ik weet ook niet waarom, man.
0: Ja.
2: Ik ben schijnbaar de eerste runner die met een helikopter een stuk gedaan heeft.
0: Nou ja, goed, moet dat eventjes. Als je het achteraf bekijkt, mag je ervan applaudisseren. Maar je denkt al eerst wel eens even van, waar ben ik beland?
2: In Slowakije waren we toen, dus ja, ik ben er heel rustig in. Hey, als het tijd is, gaat het ook, hè. Dus laat je niet druk maken, dan komt het allemaal goed.
0: Hey, maar Peter, dat was jouw tweede editie. Hoe vaak heb je tot nu toe meegedaan?
2: Dit wordt onze vierde.
0: Dit wordt de vierde. En ja, dan moet ik toch eventjes vragen, wat voor bolide gaat er weer mee volgende week? Is het dezelfde als afgelopen drie edities?
2: Nee, nee. We zijn begonnen met een Mercedes Stage Car. En sinds ik dat natuurlijk aan mijn hart heb, heb ik wel van die pillen dat ik heel makkelijk kou heb. En afgelopen jaar was het ook nogal regenachtig. Je zegt, ik kan nooit meer in de tent slapen. Dus we hebben nou een Volkswagenbus, dus ik slaap lekker in de bus.
0: Goed zeg. Waar kunnen we jullie verder aan herkennen naast een Volkswagenbus? Want er zijn er meer van natuurlijk.
2: Ja, gewoon een simpele witte. En wat kunnen we ons herkennen?
0: Ach man, die heeft er toch wel iets op geplakt, mag ik hopen. Je hebt toch niet gewoon een kale bus mee?
2: Ja, erop zitten de drie borden al van de Mega Run. Dus we hebben eigenlijk van het jaar eigenlijk weinig tijd gehad. Dus er zit niet zo gek veel op. Maar we rijden gewoon mee en daar gaat het om.
0: Ja, nee, dat is waar inderdaad. Hey Peter, we zetten jou op de lijst voor de Radio NL Mega Run database. Kan dus inhouden volgende week. Dat ze je eventjes bellen zo nu en dan. En dan mag je verslag doen van waar je bent, wat je ziet, dat soort dingen.
2: Ja. Helemaal goed.
0: Tom man. Peter, dankjewel. Ja. Zien wij elkaar met een weekje ongeveer.
2: Is goed, Lars. Tot volgende week.
1: Radio NL Mega Run. De

Kijk eens, had je er al eentje met een accordeon? Want dat is 8:50 namelijk. Tijd voor een trekzakliedje. Deze had er in principe prima in gekund. Maar ja, goed, het gaat een klein beetje om wat nieuwere muziek waar de accordeon in zit. Denk je, waar het hij nou over? We hebben trekkers en die trekzak in het leven geroepen omdat er steeds meer nieuwe muziek uitkomt zonder de accordeon. En omdat bedreigde instrument een klein beetje van de lijst van bedreigde instrumenten af te halen, hebben we het spelletje of het itemje trekkers aan die trekzak met daarin muziek met de accordeon. Met nu eentje, ik verbaasde me er zelf over dat we deze nog niet hadden gehad. Trekkers aan die trekzak! En dat kan ook wel een klein beetje kloppen, want dat andere liedje van ze, de Rititi Polka, dat is waar we trekkers aan die trekzak ooit mee zijn begonnen. De Crazy Accordeons voor deze maandag. Dominique.

Trek eens aan die trekzak voor de maandagmorgen. Muziek van de Crazy Accordeons en Dominique Niek. Het is 9:05 en daarmee komt een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. Morgenochtend 6:00, dan melden we ons weer. Zometeen werk en uitvoering met Tikke

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
0: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Zunnen te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
6: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
9: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
10: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, die laatste.
11: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
10: Nee joh, tuurlijk niet.
11: Oh, gelukkig.
10: En luister hem hier, bij Radio NL.
12: Die laatste had ik niet moeten nemen.
10: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
12: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
13: Nog een keer.
12: Die laatste had ik niet moeten nemen.
10: Ja, prima zo.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
17: We kunnen beginnen aan een nieuwe werkweek. En dat betekent dus ook van maandag tot en met vrijdag een nieuwe werk en uitvoering. We gaan heel snel beginnen en doen dat uiteraard met de meldingen van de AWB. En Robert weet precies waar het langs bereid is. Stil staat Robert, goedemorgen.
18: Zeker, goedemorgen. Ja, ik denk dat er nog wel wat mensen in de file luisteren hoor, op dit moment. 200 kilometer staan er nog bij elkaar. Zo zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Half uur vertraging moet je ook rekening mee houden als je over de A4 rijdt vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dus als je nu vertrekt vanuit de regio Den Haag, pak de A13 richting Rotterdam. Op de A13 wordt trouwens wel op snelheid gecontroleerd. Dat zal ik er gelijk bij zeggen. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Dat is bij hectometerpaal 6.8. Combineer het een beetje vandaag. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid. 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En A58 is weer vrijgegeven. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij Sint-Willebroort nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt nog meer snelheidscontroles. Ook op de A28 wordt gecontroleerd vanuit Zwolle naar Groningen bij Haren. Dat is bij 196.1. En ook controle op de A50 Zwolle. Apeldoorn bij Heerde bij 227.9.
17: Hieruit blijkt maar weer, Robert, dat jij alles kan, hè? Gewoon dingen combineren.
18: Ik maak er gewoon een soort soepje van, hè?
17: Ja, nee, dit is perfect. Ja,
18: borstpaddenstoelen deze keer.
17: Heerlijk smaakje. Dankjewel, ik spreek je straks weer.
18: Okido, tot zo, teken.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Teken
17: Ja, in de file staan is dan niet vrolijk. Maar als deze man het zo voorleest, Robert, dan is het gewoon een feestje. En dat feestje zetten wij voort met muziek.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Radio NL.

En de single waar hij kort geleden Hollands nieuwe mee was. En die is getiteld De Kater duurt maar even. Nieuwe materiaal is onderweg overigens. Want er liggen weer een hoop mooie liedjes klaar voor Frans. Tenminste, dat hebben wij begrepen. En we houden je daarbij nauwlettend op de gaten. En als we zo naar het clipje kijken van deze single, dan wordt het misschien ook wel tijd voor een opvolger. Want hier zitten we nog in de sneeuw. Terwijl het officieel 1 juni is. En dat betekent ook de start van de zomer. Al zal het weer deze week toch iets anders laten zien dan de afgelopen dagen. Maar ik wil je humeur op de maandag niet bederven. Dus ga ik ook niet doen. Wij zorgen voor de vrolijke noot. Doen dat met de muziek. Hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Dat je er weer helemaal klaar voor bent. Om de komende 3 uur met ons te kunnen delen. De muziek tijdens jouw werkzaamheden. En dan zit je goed, want het is veel muziek in de ochtend.

van Jeroen van Zelst. En dat is een liedje waar je op maandagochtend lekker vrolijk van wordt. En dat is ook de bedoeling met de klanken van Radio NL. Griekse Nacht op in werk en uitvoering hier op Radio NL. Hebben we een stapje terug in de tijd met Sandy Coast, The Eyes of Jenny.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Bouwcenter Concordia.
2: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
3: Bouwcenter Concordia.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijn.

Schuurmans en mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. En als je dan die ene zin er even uithaalt, 's avonds tegen 9 stond ze in de regen bij de halte van lijn 10. Mooi bruggetje naar die andere lijn 10. Want daar zingt Drukwerk over.

0: Eerlijk is eerlijk, voor ons voelt dit eigenlijk al als een meer dan herkenbare plaat. Jij mag het, eigenlijk dat gevoel ook wel hebben. Maar de eerste week dat het liedje echt zijn ding deed, dat was tijdens de muziekreis 2026. En toen heeft Gino hem een paar keer gedaan vanaf het begin. En dat ging dusdanig goed dat hij zoiets had van, weet je wat, ik blijf hem de hele week zingen. Dus overal waar Gino en iedereen ging daar lekker in mee. Over de muziekreis gesproken, er zijn mooie plannen voor 2027. En morgenochtend in werk en uitvoering tussen 11 en 12 zullen wij wat plannen gaan onthullen wat er zoal plaats gaat vinden in 2027. Dan komt een van de organisatoren van de muziekreis hier een uurtje meepraten. Zullen we ook de nodige muziek draaien van mensen die meegaan op het gebied van artiesten. Oh, deze is leuk. Ja, even deze starten.
1: Heerlijk. Een klassiekertje op de radio.
0: Zo is het. Bianca en Rocking met My Walkman.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!
4: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Rainbow Events voor openings.

0: Autobedrijf Grens.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
9: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
15: Uurtje nummer 2 van werk en uitvoering voor deze maandagochtend. En wij gaan kijken en luisteren naar Robert Vriesen bij de ANWB. Robert wist het vorige uur alles feilloos te combineren. Hoe is dat dit uur, Robert?
16: Ja. Nou, de combinatie is niet meer nodig, gelukkig maar. Want de A4 is vrijgegeven. Maar de snelheidscontrole op de A13 staat er nog wel. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Dat is bij 6.9. Verder krijg je van mij 3 files voor je kiezen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Veenendaal een kwartiertje vertraging. Zonder een auto in brand op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos. 5 kilometer file, 20 minuten vertraging daar. Er is maar 1 rijstrook open. Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je naartoe moet. Je zou kunnen omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Maar echt veel tijdwinst zal dat niet opleveren. Verder nog 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. 5 kilometer file. Ja, 13 die heb je al cadeau gehad voor mij qua snelheidscontroles. Staan ook de flits als je te hard rijdt op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.2. En controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen bij 17.6.
15: Dankjewel voor dit moment, Robert. En dan spreek ik elkaar na 11 nog een keertje.
16: Dan kom ik weer bij je terug.
15: Zo, tot zo.
16: Tot zo, zeker. Hoi.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Het is dan wel geen Nederlandse taal, maar het zorgt wel voor een heerlijk sfeertje. Ich bin Widu, Marianne Rosenberg nu.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

Kijk, als je deze voorbij hoort komen halverwege de maandagochtend, daar wordt de mens vrolijk van, krijg je energie van. En dat betekent de werkzaamheden met een glimlach doen. Niemand minder dan Volte Kroes en Roet du Soleil. En ondertussen zijn wij op zoek naar 3 liedjes die straks op verzoek gedraaid kunnen worden. Mocht je suggesties hebben, de app van Radio NL gebruiken. De naam van de artiest en het bijbehorende liedje nu insturen.

Gerard Joling met zijn nieuwste single en rood, wit, blauw. Alles in het kader van het WK 2026 wat binnenkort van start gaat. Want die afgelopen weekend natuurlijk de finale van de Champions League. En nu is alles afgerond en kunnen alle ogen gericht worden op dat WK. Met aankomende woensdag natuurlijk de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip in Rotterdam. Dan speelt het Nederlands elftal om 8:15 tegen Algerije. En dat is dan de laatste wedstrijd. En daarna stappen ze het vliegtuig in op weg naar Amerika. Daarover gesproken, Radio NL zal het ook zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het WK voetbal, we gaan weer een hele mooie actie doen. Straks rond 11:15 doen we even een belletje met de dikdakkers. En dat heeft alles te maken met de voorbereiding van de grote oranje WK-actie hier op Radio NL. Wat gaan we doen? Je hoort het straks. Gaan we nu Erik van Klinken voor je draaien.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ga je op zoek naar pallets?
5: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
7: Want u scoort bij Isolatie Noord.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: De 3 na 10:30.
1: Exact 10:30, dat betekent dat er weer 3 op rij gedraaid mogen worden. En die mogen wij niet bepalen. Nee, dat hebben jullie gedaan door middel van een appje te sturen via de gratis app van Radio NL. Hans was er als de kippen bij toen wij zeiden van jongens, kom maar op. Laat me weten wat we voor je kunnen draaien. En Hans schrijft, goedemorgen teken. Zou je voor de 3 na 10:30 opzij willen draaien van Herman van Veen? Vinden we leuk. Al een tijdje niet meer gehoord. Gaat-ie dan.
0: Nummer 1.

0: Dat waanzinnig mooie liedje van Hart en Tien draaiden we. Getiteld De Klok van de Toren. Gerrit het Wolvenga die had deze aangevraagd. Zijn we blij mee, want bij Radio NL doet dit liedje het erg goed.
1: De drie na 10:30.
0: 7 minuten over 10:30, de hoogste tijd om de derde en laatste te draaien uit de reeks. Dat is een verzoekje wat komt van IJssen van Eerde. En IJssen woont op Urk. Maar het liedje wat hij heeft aangevraagd van Frank Camarella is getiteld Mykonos. En dat heeft een reden, want hij schrijft goedemorgen. Dat moet natuurlijk Mykonos ook gedraaid worden van Frank Camarella. Als we toch op de zonnige tour zijn op Radio NL. En we krijgen de groetjes uit Griekenland. Dan heel veel plezier daar. En zet je radio daar harder, zodat iedereen mee kan luisteren. Naar Frank, Mirella en Mykonos.
1: De drie.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
5: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
6: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
5: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
11: De derde ronde kunnen we inzetten. Het is nu echt aftellen hoor, voor de lunch. Want ja, iedereen die kijkt er 's ochtends al rijkhalsend uit. Als we eerst de lunch maar weer bereikt hebben, dan ligt het grootste deel van de vervelende maandag alweer achter ons. Maar als je trouwe luisteraar bent voor Radio NL, maakt die niet uit. Maandag tot en met vrijdag, altijd een feestje op de werkvloer. Is het ook een feestje op de weg, ja of nee? We kunnen het vragen aan Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goedemorgen.
12: Goedemorgen, teken. Ja, grotendeels wel hoor. Al staat er een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A7 vanuit Den Hoeven naar Zaanstad. 10 minuten vertraging tussen Wognum en afrit Avenhoorn in de vorm van 3 kilometer file. De grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland veroorzaken wat vertraging. 10 minuten bij de grens. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.2. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Burgerveen controle bij 17.6. En er wordt ook geflitst als je te hard rijdt over de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid bij 12.6.
11: Dankjewel voor dit moment, Robert. En
12: alsjeblieft.
11: Heel graag tot de volgende ronde.
12: Okido.
11: Hoi hoi.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ja, twee zonnige liedjes. Zo meteen Django Wagner en Sineke met In de Zomer. Maar eerst Wesley Bronkhorst en die drinkt rosé.
13: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Zo'n leuk liedje, wat we eigenlijk veel te weinig draaien. Ja, we proberen de weergoden een beetje op andere gedachten te brengen om die regen en die wind weg te laten waar later deze week voorspeld is. Maar dit is een erg leuk liedje. Django Wachter samen met Sineken in de zomer. En het is afkomstig van het album wat in 2014 uitkwam. Misschien weet je dat album nog. Samen met onder andere samenwerkingen tussen Django en Ferry de Lits, Antje Montero, Wolter Kroes, Danny Christian, Frans Duits, Peter Beentse en inderdaad ook met Sineken in de vorm van In de Zomer. Er is 10 over 11. We gaan zo meteen een belletje doen met de Dikdakkers. En dat heeft alles te maken met het WK wat aanstaande is. En de leuke actie die wij binnenkort voor je hebben hier op Radio NL.
1: Ga

0: Jan Smits op Radio NL en Als Je Lacht. Het is 15 minuten over 11. Dat is het op de eerste dag van juni 2026. En in juni gaat het dan eindelijk gebeuren. Dit moeten we nog vaak genoeg horen. Laten we dat hopen, want dan zit het goed. En ik zei het al op Radio NL, zal het ook zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Nederland kleurt langzaamaan oranje. De uitzwaaiwedstrijd voor aankomende woensdag tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. En natuurlijk daarna richting Amerika. De mannen die daar een mooi liedje over hebben gemaakt. Eén van de mannen hebben we nu aan de lijn. Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, dit klinkt enthousiast. Kijk, dit is goed.
1: Ja, we hebben er zin in. We hebben er zin in.
0: Dat blijkt. Ik zei het vanochtend al, Anton. De Champions League wedstrijd, de finale hebben we afgelopen zaterdag gehad. En nu zijn het echt alle ballen op het WK. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, wij zijn er helemaal klaar voor. Nou, de mensen die ons een beetje volgen op social media hebben al gezien. We hebben een hele auto die is gestript. We hebben het liedje is al klaar. De clip is klaar. Dus ja, laat de WK maar komen. We moeten nog één ding doen, Terken. We moeten nog wereldkampioen worden.
0: Ja, we hebben het er al vaker over gehad. Het zou zo mooi zijn. Het is jullie afscheidsjaar als dikdakker zijnde. Hoe mooi zou dat zijn als dat gepaard kan gaan met een wereldkampioenschap afsluitend als wereldkampioen.
1: En je weet dat de finale in New York is. Nou, ja. Dikdakkers nog even naar New York. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, ik ben voor, absoluut. Maar ligt het nog in de planning dat jullie ook weer een wedstrijd bijgewonen? Of is dat dit jaar gewoon bijna niet te doen?
1: Nou, het is altijd op het laatste moment. Hè. Je weet het, we zijn in Zuid-Afrika geweest, we zijn in Brazilië geweest, Oekraïne. We zijn eigenlijk bij alle EK's en WK's wel aanwezig.
0: Ja.
1: En ook de laatste keer natuurlijk in Duitsland. Dus ja, de kans is groot dat wij nog wel een of ander wedstrijdje gaan meepakken daar. Maar daar houden we jullie natuurlijk ongetwijfeld van op de hoogte bij Radio NL.
0: Ja, want we hebben het al meerdere keren genoemd. De komende weken in de poolwedstrijden, dan gaan we weer leuke dingen doen samen.
1: Ja, we hebben 2 jaar geleden natuurlijk daar ook een hele leuke aftrap in gedaan. En we gaan de luisteraars van Radio NL weer iets laten winnen. Er komt weer een elftal waar alle spelers in komen. Ja. En de spelers zijn natuurlijk de luisteraars van Radio NL. En aan het einde van de week gaan we dan een flatscreen overhandigen aan een van de luisteraars.
0: Zodat de winnaar daadwerkelijk de wedstrijd van Oranje op een gigantisch mooi scherm kan gaan kijken.
1: Nou, ze hoeven er alleen nog maar zelf een biertje bij te halen en wat oranje snacks. En wij zorgen voor het scherm.
0: Ja, maar zo is het inderdaad. Ja, dat is een heerlijke actie voor de mensen die nu denken van waar gaat het over? Nou, het is heel simpel. Tegen die tijd dat het zover is, dan mogen luisteraars zich aanmelden. Degene die dan wint op dat moment, die komt in het elftal. Totdat we er 11 hebben. Alle winnaars krijgen in ieder geval een oranje of een Radio NL oranje dikdakkerspakket. En daar komt er eentje uit met de welbekende balletjes. Dan zullen we de loting in de studio weer laten plaatsvinden. Degene die in dat balletje zit, het adres daarvan nemen jullie mee in de wagen en dan op weg naar degene om die televisie te bezorgen.
1: Ja, en die gaan we dus hoofdpersoonlijk overhandigen bij degene in huis. Ja. En dat kan door het hele land zijn, hè?
0: Ja, we weten dat nog van voorgaande edities. Jullie zijn het hele land doorgegrost met de cabrio.
1: Ja, dat is geweldig. Nee, het was zo leuk. En daarom hebben we ook met Radio NL besloten, dit gaan we dit jaar nog een keer weer doen.
0: Ja,
1: ook omdat het afsluitingsjaar is van de Dikdakkers, is dit natuurlijk geweldig voor de luisteraars.
0: Wat dat betreft echt de grote finale.
1: Ja, en aanstaande vrijdag gaan we natuurlijk de aftrap doen voor de WK. Hè?
0: Ja, met jullie heuse oranje party uiteraard.
1: Ja, we hebben een oranje party, die is aanstaande vrijdagavond. En dus iedereen welkom in Herbergenplein in Meppel vanaf 9 uur. Om 7 uur begint quiz, maar om 9 uur hebben we het WK-feest. Ja, daar kan iedereen entreevrij gratis naartoe. En dat wordt de aftrap. En dan de week erop zijn we dus op Radio NL met de activiteit.
0: Ja, voelt het nou ook raar, Anton, dat je denkt van hé, wacht even, ja, er komen nog heel veel WK's. En hopelijk gaan jullie er nog heel veel jaren van genieten, maar niet meer in de vorm als dikdakkers. Is het dan ook met weemoed dat je denkt van hé, de laatste grote keer met de dikdakkers samen?
1: Ja, het is wel apart eigenlijk. Ja. Maar dat was met carnaval al zo. De laatste keer carnaval, de laatste keer een voetbal met dikdakkers. Ja. Het zal de laatste keer Sinterklaas zijn. Alles is de laatste keer dit jaar. En dat is wel jammer, maar ik moet ook eerlijk zeggen, je hebt ons ook al jaren gevolgd. We hebben 30 hele mooie jaren gehad. We zijn overal geweest. Elke feestend in Nederland heeft ons wel gezien. En soms is het ook op z'n Drents gezegd, mooi west.
0: Ja. Hey, eerlijk. Ja, maar zo is het toch ook. En daarna gewoon lekker zelf genieten. En dan komt er vast ook weer een moment dat je denkt van hé, ik ga naar een EK of een WK zonder gekkigheid, maar dan als liefhebber van het spelletje gewoon helemaal genieten.
1: Ja, en ik vind het ook wel eens een keer leuk om in de feesttent gewoon lekker aan de bar te staan.
0: Dus is het ook leuk, hoor.
1: Dus dat komt allemaal goed. En we gaan elkaar altijd tegenkomen in het land, ongetwijfeld.
0: Zeker weten. Wij houden elkaar op de hoogte, Anton. Binnenkort de eerste ronde van het spel hier op Radio NL om het eerste elftal samen te stellen. En daarna dan komen jullie naar de studio om de loting te verrichten. En dan weten we waar jullie naartoe mogen rijden.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor. Als het publiek er ook klaar voor is, dan zou ik zeggen, blijf luisteren naar Radio NL, want je maakt kans op zo'n mooie flatscreen.
0: En dan gaan we met z'n allen naar Amerika, Hans.
1: Zo is dat.
0: Met Hans en Anton, wilde ik zeggen, de dikdakkers. Hey, wij spreken elkaar heel snel en heel veel succes in de voorbereiding voor het grote Oranjefeest.
1: Dankjewel, hè.
0: Yo, hoi.
1: Groetjes.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
6: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
5: In Klazina Veen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: We beginnen de dag vanochtend met veel wat zon. En dat betekent dat het erg zonnig begon. Ja, dat klopt er ook. Zo staat het er ook in dubbele bewoording. Maar er komen stapelwolken tot ontwikkeling en er verschijnen steeds meer wolkenvelden. Maar de kans op een bui die blijft vandaag klein. Bij een zwakke tot matige westenwind stijgt de temperatuur vandaag naar 20 tot 24 graden. En daarmee kunnen we opnieuw een warme dag noteren. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking wel toe. Het koelt eraf naar een graad of 15. En dan komt die omslag, want dinsdag dan trekken er van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is er ook kans op een klap onweer. Er is kans op hagel. Windstoten zullen erbij zijn. En veel regen in korte tijd is ook nog een keer mogelijk. Temperaturen morgen 19 tot 23 graden.

Deze man die heeft momenteel de nummer 1. En dan heb je het echt over een nummer 1. Overal staat hij op 1. Iedereen kent het liedje. Iedereen zingt het mee. Het is de zomerhit van 2026. En het gaat de hit van 2026 worden. Justin de Wild hoorde je. Maar dit was de single van een jaartje of 3 geleden. Esmeralda. Leuke berichten die hier nog binnenkomen via de app van Radio NL. Mensen die zich ook al gaan mengen in het voorspellen van wedstrijden. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat alles naar aanleiding van hetgeen wat wij een half uurtje geleden in de uitzending hadden. Een vooruitblik op het WK voetbal 2026. Er zitten wat voorspellingen bij van. Ik denk, nog even geduld. Binnenkort de grote actie hier op Radio NL. En dan kleuren we met z'n allen oranje met hele mooie prijzen. Terug in de tijd met Bonnie Sinclair.

verjaardagswinning gewenst. En daarbij zit inderdaad de foto dat Veronique met Jan erop staat. Ja, prachtig mooi. Gisteren dus de fandag van Jan Biggel. Nou, Jan, die ga je binnenkort zeker nog een keer voorbij zien komen bij Radio NL. Maar daar zullen we later deze week meer aandacht aan gaan besteden. Nog even dat mysterieuze. Wat we nu gaan doen is een verlaat verzoekje. Ja, ze stonden klaar om gedraaid te worden, hoor. Daar niet van. Maar wij kregen van... Wat was het? Floris, eerder deze ochtend al... zou je misschien een liedje van Suzanne Freek willen draaien... voor mijn favoriete collega Wim. En dan schreef hij erbij, werk ze. Nou, inderdaad, ze stonden klaar met Blauwe Dag. Dus ik denk, weet je wat, die trekken we even door... tot het einde van het programma. Is het zometeen tijd na 12 voor Op Volle Kracht... met Hessel Wijkstra.

gisteren op social media de nodige foto's en filmpjes voorbij zien komen van de Fendag die gisteren plaatsvond. Nou, Jan was hier kort geleden om daarover te babbelen toen wij de kaarten weg mochten geven. Het is een meer dan geslaagde dag als ik de foto's en de filmpjes zo zie. En het wordt ook bevestigd door een van de prijswinnaars. In dit geval Veronique uit Bennekom. Die schrijft: hoi Tirk, hier even een update over de gewonnen kaart. Het was mega gezellig. Zelfs nog een fotootje met Jan kunnen maken. Het was echt superleuk. Bedankt voor de leuke dag. En vandaag een fijne uit.

0: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
6: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: 123 solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 solarscreen.nl.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij Isolatienoord.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in het transformatorstation. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: vergroten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
9: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
11: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
12: Ja, goedemiddag. Het is een mooie datum vandaag, 1 juli. En de alarm ging al af hier. Even de verkeersinformatie, laten we daar even mee beginnen. Ik heb hier wat files te melden op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Er staat 9 minuten, 3 kilometer. Voor die grens natuurlijk, hè, vanwege die politiecontroles. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal is een ongeval gebeurd. 17 minuten, 3 kilometer. En ook wat vertraging gemeld op de weg van Arnhem naar Oberhausen. Ook bij de grens daar, 15 minuten dit keer en 3 kilometer. Nou, dan nog even wat flitsers. Op de A1 staan ze bij Bornebroek. Dat is tussen Hengelo en Deventer, 135.2. En op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij Amsterdam-Duivendrecht... daar is het ook op passen bij 33.2. Ook in de polder op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord bij Nagelen, 100.7. En ook op de A15 ben je aan de beurt als je te snel gaat... tussen Ochten en Nijmegen bij Andelst, 150.3. En nog eentje te melden bij Nieuwekerk aan de Amstel. Nee, sorry, aan de IJssel. Nieuwekerk aan de IJssel op de A20. Al die rivieren ook. Rotterdam, Gouda, 40.0. Aan de 28, Assen, Groningen bij Haren. Ook daarop passen 195.4. En de laatste, die vinden we op de A59 bij Langeweg. Dat is ergens tussen Breda en Dinteloord. Bij hectometerpaal 88.5. En tot zover.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Nou, je hoort het, hè? Ze hebben haast vandaag. Voor je klaarstaan, Wesley Klein en Monique Smit met Is Nog Geen Siesta.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: amor, por favor. Vincent op de Rundfunk. Rundfunk?
1: Vraag maar.
0: Wat is dat?
1: Om op verzoek bij Hesseldijkstraat.
0: Ja, dat is een Duits woord voor radio. Is dat?
1: Vraag maar.
0: Hebben al die Duitsers die op vakantie zijn bij ons?
1: En geniet nog maar een keer.
0: Dan kun je ook even meeluisteren, toch?

de procedure even weer uitleggen. Het is heel simpel. Gewoon even de app downloaden van Radio NL. Kun je in elke app store vinden op je mobiele telefoon. Dat is het handigst. En dan sta je rechtstreeks in verbinding. Kun je nog meer leuke dingen zien. Wat wij allemaal doen en uitvreten hier bij Radio NL. En als dat te moeilijk is, kun je ook bellen. 088-0200-100-100-100-200. Ik weet niet meer. 0200-100. Zoiets, probeer maar. En ja, die verzoekplaten die komen dan, als het goed is, voorzelf voorbij. Angelina Kamps uit Olst, dat is een hele grote fan van Marloes. En Als ik weg ben, is Marloes haar nieuwste single. Dus die ga ik zo meteen even draaien. En ik had Theo Venn hier ook al binnengekregen. Theo is het hele weekend bezig geweest met zijn nieuwe vrachtwagen, zag ik. Hè. Helemaal in de wijngaardstijl. Dat is niet normaal. Dan moet je maar eens opzoeken. Theo Venn uit Hazenswoudendorp. Is hele, ja, alles aan het bekleden en aan het inkleden met wijngaardkussentjes en weet ik het wat allemaal. Dus helemaal, of ik even een liedje van Wijngaard wil draaien. Nou, dat komt natuurlijk ook goed. Ik ga dat liedje wat je aanvraagt, Theo, wel even voor je opzoeken. Nou, verder veel muziek, zeg maar. Hè. Even de vraag wat je wilt horen. Ik ga je ook even wat vragen stellen in de app als je je aanmeldt op die app. Want dan moet ik even wat meer van je weten. Waarom dat liedje, voor wie en wat en zo. Maar dat gebeurt allemaal achter de schermen. Daar gaan we onze luisteraars niet mee vermoeien. Maar wel met het verzoekje natuurlijk, hè. Daar wel mee. Nou, ik kan nog maar één ding zeggen en dat is goedemiddag.

Hunebedden en Drenthe. En het, de chanson is van niemand minder dan Chris de Roo. Mooi liedje, mooi radioliedje zelfs. Ik ben even aan het chatten hier met Manuela uit Kelpen. Oler, even horen waarom zij Huisje op Wielen willen horen. Dus ik ben benieuwd wat haar reactie is. Dan ga ik dat misschien straks even verwezenlijken. Maar eerst even Tino Martin met Jong en Dom.

0: Tom Geust. En ik ben hier even aan het knoeien met wat geluiden. Want Johan Sandink uit Genemuiden, die veroorzaakt dat. Die zegt, goedemiddag Hessel, ik moet je wat bekennen. Ik ben vreemd gegaan na 38 jaar op een Scania te hebben gereden. Ben ik nu overgezet. Ik krijg het bijna niet over mijn lippen. Maar nou, een Volvo. Graag een liedje van Henk Wijngaard. Ja, die had ik natuurlijk al klaarstaan. Maar die Volvo, ik las het vanmorgen, die kan elektrisch 700 kilometer rijden tegenwoordig. 700 kilometer! Ja, dat is toch bijna een dag, hè? Gaat steeds verder, jongens. Dus straks geen waaiende broekspijpen meer. Dat, geen V8's meer en zo. Dat gaat er allemaal uit. Bij deze. Sorry.
1: Als chauffeur ben ik geboren. Ik frap kilometers, want in mijn bak

0: Let op! Alleen de maand juni nog 1600 euro extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Heb je

0: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
1: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijn.

0: Dus langzaam maar zeker is hij bezig Duitsland te veroveren met zijn liedjes.
1: Wat is dit dan?
0: Oh, dat is ook wel leuk. Ja, heb ik het over Marco Schuitmaker. Hè? En deze nacht, zo heet het liedje wat je net hoorde. En daarvoor natuurlijk een klassieke palingsound. Of palingsound klassieker, zo moet ik het zeggen. Let's Dance van de Cats. En ik zag Piet Veerman laatst dansen voor het podium. Was al aandoenlijk om dat te zien in een filmpje. Ja, dat deed hij goed. Want de tribute band stond zijn nummer te zingen. En hij was aan het genieten. Dat was wel even mooi. Man is ook bijna 85, weet ik het hoe oud. Maar wel fantastisch. Ook een held eigenlijk, hè? Goed, even kijken. Want Helene van Helderen is aan het vissen. En op de vraag of ze wat willen bijten, zegt ze nog niet. Bijna. En dan krijg je een fotootje van het dobbertje. Ze zit ergens langs de waterkant de Kaatsheuvel. En ik vroeg mij af of iemand kan bedenken wat voor liedje ik kan draaien waardoor ze haar visjes gaan bijten. Dus hè, wat zou passen? Hè, niet Nico Haak, die draaien we altijd. Met als ze missen ben ik vissen. Die niet, maar even een andere. Dus help me even met het creëren van het, of het produceren van dit programma als je wilt. Nou, en dan Martien Leen dus, ja, die zegt zelf al van nee, ik ben niet van mijn padje af. Maar draai eens Corrie Konings met Igorovic, heet het nummer of zoiets. En dat rijmt. Ja, nou inderdaad, ik moet dat even uitleggen. Martien vraagt altijd om Henk Wijngaard. Maar ja, dat geweld hadden we natuurlijk net gehad met Ik ben een trucker die we net draaiden. Een soort van liedje waar al zijn hits weer in verwerkt zitten. En dat was dus dankzij Theo Venn, hè. Ja, Corrie Konings, toen we nog banden hadden met Rusland, zeg maar, vroeger.

0: ook een gore fiets. Maar ik heb daar een oplossing voor. Want ik heb Pascal Schipper. Die likt hem dan schoon.
1: Dag Hessel, Pascal Schipper hier. Ik ben bij je langs geweest. En ook jouw fiets heb ik grondig schoongelikt.
0: Nou, fantastisch. Hè? Dan heb ik geen gore fiets meer. Hey, zo simpel kan het leven zijn. Ja, maar je krijgt hem niet van me. Hij is van mij. Die fietsen likken. Dus, René Schuurmans, al win ik

was Manuela uit Kelpen-Olen die het aan vroeg. Huisje op wielen. Pam, pam, pam, pam. Mooi einde zit er ook aan. Ja, dat schot er wel eens aan bij plaatjes, een mooi einde. Maar hier zit een mooi einde aan. Pam, pam, pam, pam. Manuela, heb ik natuurlijk ook even wat vragen gesteld. Want Manuela is een meid die rijdt, blijkt. Zij heet Manuela van der Mortel. En ze rijdt eigenlijk voor de gebroeders Hoefnagels samen met haar man. Ze hebben beide een vrachtwagen. Rijden dan met bouwmaterialen. En ik heb ook een fotootje van die dikke trucks van ze gekregen. Dus super. En dat liedje, Huisje Wielen, dat vraagt ze altijd aan bij de voetbalclub. Samen met de voetbalcollega in de voetbalkantine. Dan moet als zij binnenkomen, moet gelijk eigenlijk dat liedje erop van Frank van Etten met Huisje Wielen. Heb ik een tip voor je, Manuele? Want hij geeft natuurlijk ieder jaar een concert, hè? Feestje op wielen. Dat doet hij in Avers Live, die beste Frank. En dat gaat hij denk ik wel weer doen, maar houd het in de gaten. Dan krijg je dat ook mee. Nou, dan nog even de vraag wat ik kan draaien op vissen. Krijg je heel veel binnen. Piet Reumer en André Hazen, zoiets met vissen. Dus dan moet ik even uitzoeken of dat gaat lukken. Mooi werk wordt hier gezegd door Roelof. Die zegt bij de vissen langs de waterkant. En zo zijn er nog wat ideeën van mensen. Wel leuk trouwens dat ik ook eens een keer een ander vissersliedje zie. Want dat is best wel moeilijk als mensen zitten vissen. Waar kunnen vissen dan nog gaan bij? Lou Bendy, meisje, ga je mee vissen? Wordt hier ook geschreven door Simon Gons. Even kijken. Liedje voor de visser van de Zware Jongens. Simon is druk aan het overleggen met hemzelf. Wat hij het beste kan aanvragen. Nou, ik zoek even mee. Ik ga straks kijken wat ik kan doen daarin. En ondertussen moet ik natuurlijk ook de nieuwste muziek promoten. En deze man, Arjan Veneman, die kan er wat van. Het heet Die Laatste.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
5: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
6: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
5: Kijk op proostop.nl.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakten ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: MasterTools.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Let op! Alleen de maand juni nog 1600 euro extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
11: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Net dat de files hier binnengekomen. Misschien kun je er rekening mee houden. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug, Oldenzaal-Zuid naar de Duitse grens, 10 minuten. En op de A12 Ouddijk naar de Duitse grens, 12 minuten. En op de A16 Moerdijkbrug naar Dordrecht, daar is de parallelrijbaan afgesloten. Maar er staat op de hoofdbaan, zeg maar, 18 minuten vertraging en 8 kilometer file. Tot zover de files en dan kom ik bij de flitsers. Die heb ik ook voor je in de aanbieding. Alleen dan moet de boel hier wel even meewerken, want ik moet even de camera aanzetten zo. Dat is een fotootje gemaakt. Op de A1 bij Muiden, Amsterdam, Naarden, daar staan ze bij 11.1. En op de A1 bij Bornerbroek, Hengelo naar Deventer, 135.2. Ook word je in de gaten gehouden op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, bij Oudekerk aan de Amstel, 33.2. En ook op de A6 nog steeds actief bij Nagelen in de polder Lelystad en Meloord bij 100.4. En dan bij Kornwerder Zand, dat is bij de afsluitdijk, hè, vanaf Den Oever naar Bolsward, 95.6. Is de snelweg A7 trouwens. En op de A13 Rijswijk-Rotterdam, daar staan ze ook, de route van Den Haag, hectometerpaal 6.9. En hetzelfde geldt voor de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft bij 12.6. En dan nog eentje bij Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A20 Rotterdam-Gouda ter hoogte van 40.4. En de laatste die melden vanaf de A28. Assen-Groningen bij Haren, hectometerpaal 196.0. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, de komende minuten ga je even genieten, dat weet ik zeker. Want Jannes komt eraan met een beetje meer.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
15: Radio NL.

kan er echt niks aan doen, maar ik zie iedere keer als ik dit liedje hoor, zie ik die Brutus bakboord voor me. Dat is een piraat met de zon zijn zak in de zee. Hola die. Het is de nieuwe Rutger van Barneveld en de Hollandse Nieuwe deze week op Radio NL. En ja, op de vraag van, goh, wat kun je eens even draaien om dat vissen te... om dat bijten wat te stimuleren, zeg maar, voor Helene van Helderen. Zij zit daar lekker rustig aan de waterkant, de hele middag al te vissen in Kaatsheuvel. En ze laat me allemaal foto's zien van die ondermaatse visjes, van die hele kleine, van die hele kleine dingetjes, waarvan je denkt van ja, dat kriebelt wat aan de haak, zeg maar. Dus ik heb haar even gevraagd, want ik heb er geen verstand van. Ik zeg maar, wat voor aas gebruik je eigenlijk? Nou, toen zei ze brood. Dus ik zeg, Herman, nee, grapje natuurlijk. Brood, maar misschien is er iemand die een tip heeft, hè? Want volgens mij kan het wel wat anders, toch? Of niet? Wie kan even helpen? Ik heb in ieder geval het liedje gevonden. Dat is echt genieten, echt terug in de tijd. Want ja, wie kent hem niet, hè? Kok met COCK van baantje Piet Reumer. Piet Reumer had meer kanten dan alleen acteren, maar die kon ook zingen. En dat deed hij samen met André Hazes. Het werd hier aangegeven door een aantal mensen. Dit is een prachtig visliedje. Gewoon rustig langs de waterkant met je hengeltje naar je doppertje kijkend. En dan ja, met wat brood aan je haak in dit geval. En dan hopen dat ze bijten. Hoor eens. Dit

we hopen dat het helpt, Helene. Laat even weten als het lukt. Nou, dat was het ene dilemma. Weer een andere dienst zich alweer aan. Want ja, er is even wat gecompliceerder, denk ik. Ik krijg een bericht uit Elburg van Andreas. Andreas luistert ook al jaren naar ons. En zijn vrouwtje, Mariska Tollenaar, Schouten, is nu 39 weken zwanger. Dus bijna over tijd natuurlijk, maar nog niet helemaal. En ja, Andreas die zegt van wat voor liedje zouden we kunnen draaien om de weeën op te wekken? Ja, vissen, weeën, zeg het maar. Ik weet niet, misschien is er iemand die luistert die zegt van nou, misschien zijn er tips hè, om dat op te wekken. Of is er een liedje die we kunnen draaien om dat te beïnvloeden? Ja, zo kunnen wij zeg maar ja, helpen hè, met Radio NL. Hoe gek het ook klinkt. Ja, je maakt het mee hè. Dit was ook een mooi verhaal. Vorig jaar was dit het Duitse die dat deed. Er kwam Dean Sanders in de studio. Hij zei, wat voor liedje draai je steeds, Hessel? Nou, ik zei, wat voor jou, jongen? Jana heet het. Oh.

0: schandaal inderdaad. En waarom doe je dat nou? Nou, ik heb hier gynaecoloog Rob Essink uit Delden. Die heeft zich om laten scholen van vrachtwagenchauffeur tot gynaecoloog. Maar hij heeft een boodschap ingesproken. Even kijken hoe ik dat erin krijg. Hier, Rob, kom er eens in, man.
1: Tuurlijk bestaat er een liedje om de weeën op te wekken. Dat is Sander Kwarten met Robert Pater. Met Ik leef mijn eigen leven. Dan ga je even met de dikke buik kort op de bok staan. Eigenlijk er tegenaan.
0: Ja.
1: En door de trillingen van de box,
0: ja,
1: wordt kindje actief. Kom allemaal goed.
0: Ja, gaat het dan weer opwekken, Rob? Nou, we gaan...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
9: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
10: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
12: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
13: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raak.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Ja, voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend, want daar zit onze weerman Jan Visser.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
4: Hessel, goedemiddag.
2: Had je een mooi weekend gehad, Jan?
4: Ja hoor, prima.
2: Ja. Heb je weer hard gelopen?
4: Zaterdagochtend, ja.
2: Ja, doe je altijd, hè?
4: Zeker.
2: Hoeveel kilometer loop je dan eigenlijk, Jan?
4: Ja, gemiddeld tussen de 8 en 10, zo'n beetje.
2: 8 en 10, zo.
4: Ja.
2: En dan weer het Markeiland over?
4: Nee hoor, het is in Waterland. Nee, gewoon in Waterland rond vanuit Monnikendam en dan zo een rondje door de weilanden heen, zeg maar. Ja. Hè?
2: Hoeveel schoenen verslijt jij per jaar eigenlijk met dat
4: hardlopen? Paar.
2: Eén paar?
4: Ja.
2: Mooi
4: kan
2: man.
4: Net.
2: Ja,
4: kan
2: de net. Sportieve weerman erbij. Ja. Hey Jan, wat gaat het weer ons brengen? Want het gaat, welke kant gaat het op?
4: Nou ja, in ieder geval is het vandaag met de start van juni nog alleszins prachtig weer. He, want althans in die zin dat op dit moment schijnt vooral in de kustprovincies en dan met name de kustgebieden de zon. Wel zit er wat sluierbewolking, maar over het algemeen vrij zonnig weer. In de rest van het land is het een beetje een mix van zon, maar vooral ook wat uitsmerende stapelwolken. Dus daar valt het qua zon wat tegen tijdelijk, maar dat zal in de loop van de middag wel weer wat veranderen. En de temperaturen, ja, die zijn eigenlijk best wel aardig aan de kust vanwege luchtaanvoer over zee, 18 tot 20 graden. Verder landinwaarts 22 tot 23, hier en daar al 24 graden. Dus daar waar de bewolking wat dikker is, is het wat minder. Maar voor we zien toch wel temperaturen in de loop van de middag die lokaal nog de grens van 25 graden kunnen bereiken. Dus al met al, ja, toch eigenlijk best wel een vriendelijke zomerse start van juni.
2: Ja.
4: Officieel begint dan vandaag de meteorologische zomer. En er is verder weinig wind, zwakke tot matige wind, en die komt uit het zuidwesten tot westen. En dan vanavond wordt de bewolking in het westen en noorden dikker. Komende nacht kan in het westen ook een bui vallen. We zien dat geleidelijk aan de fronten van de depressie bij de Britse eilanden dichterbij komen. En dan morgen in de ochtend bewolking, plaatselijk een bui. Aan het eind van de ochtend, de eerste helft van de middag, komt de zon er enige tijd aan te pas. En daarna volgt een actief koufront met van het zuiden uit enkele flinke regen- en onweersbuien. En in het noordoostelijk deel van het land kunnen die buien fors uitpakken met hagel en wederom forse windstoten, net als afgelopen vrijdag.
2: Ja.
4: En temperatuur morgen 20 graden in het zuidwesten, 20 tot 21 graden. In het oosten en noordoosten 24 tot 25 graden. En over het algemeen, buiten de buien om, is er weinig wind.
2: Ja.
4: En op woensdag en donderdag wordt het wisselvallig met frequent regen of buien vooral, het laatste. Donderdag ook met onweer, een nieuwe depressie bij Schotland, veel wind ook soms. En wat lagere temperaturen, veel plaatsen, zeker in het noorden, 18 tot 19 graden. In het zuiden iets hoger. Ook vrijdag nog buienkansen en daarna zien we het langzamerhand weer wat verbeteren.
2: Ja, oké, Jan. Nou, dan de dagelijkse weerspreuk nog even.
4: Er is regen in de maak als de kikvors kwaakt.
2: Als de kikvors kwaakt, dus is dat altijd zo? Als die dingen kwaken en dan komt er regen?
4: Ja, soms komt er een vliegtuig over en dan begint ze ook te kwaken.
2: Ja,
4: echt waar.
2: Ja?
4: Het is geen geintje.
2: Dankjewel, Jan.
4: Oké.
2: Tot morgen.
4: Tot morgen.

paradijs die we nooit zullen vergeten. En zijn muziek helemaal niet natuurlijk. Het wordt zomer. Ja, afgelopen weekend zag ik weer een van die vele berichten. Het gebeurt steeds meer, lijkt wel. Er zijn weer eentje verloren. En ik wil langs deze weg hem toch bedanken. En Patricia heel veel sterkte wensen. Een luisteraar van ons. Ik werk hier zo'n 18 jaar. En al 18 jaar zijn Patricia en Rinus. Rinus en Patricia al verzoekplaat wat aanvragen. En nu zag ik de rouwkaart net binnenkomen. Hier is natuurlijk heel erg triest. Rinus is namelijk overleden. Op 30 mei. En Patricia, die zei ik van, hij was een hele grote fan van jou, Hessel. En we luisterden altijd. Dus heel veel sterkte daar in huizen. Smit, Rine Smit gaat het om. In Hilversum. En Patricia, Kees, Rebecca en nog een Kees. Heel veel sterkte toegewenst. Jullie staan met de naam op de rouwkaart. En ik wil toch even een liedje opdragen aan een van mijn grootste fans, denk ik. We waren er altijd. Patricia, heel veel sterkte met het verlies van Rinus.

allemaal weer Happy the Peppy. En dit was natuurlijk een liedje van Nelis Leeman. Je had hem herkend. En de zinger, de DJ, die nu meer zingt dan draait, denk ik. Maar ze mogen alles van me krijgen. Maar van mijn biertje blijf je af. Waar hebben we dat meer gehoord? En wie deed dat? Die Amsterdamse volkszanger deed dat. Die onze dikste vriend, Peter Beense, die zong dat ook. Alleen een ander liedje dan wel. Goed, Aad, mensen overlijden, maar er zijn mensen jarig. Aad Kapel aan de IJssel is collega van Patricia, denk ik zelfs. Aad Schouten, want zijn vrouw is jarig. Of ik Siska Peters wil draaien, maar hoe heet ze dan, Aad? Dat staat er niet bij, uit Kapel aan de IJssel. Dus dat ga ik zo meteen nog even noemen dan. En ook Bianca uit Roosendaal zit te luisteren. Goedemiddag, Hessel, zou je misschien Zangeres zonder naam willen draaien? Met Marco de Hollander, Wordt niet zoveel gedraaid. Of Bouke met Alles wat ik doe. Of Dana Winden met Als je alles weet. Met André Hazes, mijn man en ik zitten hier heerlijk aan de lunch. En Radio NL aan. Maar dat was 11:40, dus inmiddels liggen ze denk ik wel ergens uit te buiken. Maar Geert heet, de man heet Geert. En ik ga zo meteen wel even een liedje uitzoeken van een van die. Nou, en stel je hebt een hit over een rode rubberboot. En dan blijf je daar jaren op aangesproken worden, zeg maar, over die rubberboot. En dan denk je na een, wat zou het zijn, 15, 16, 17 jaar van, hoe kan ik dat nou eens evenaren? Nou, door gewoon een gele scooter te kopen en dan weer het opnieuw te gaan doen. Ja, Roy Raymond, de blote voetenzanger met zijn muzieknoot. Wat hebben we toch die man vaak meegehad op feestjes en partijtjes. En,

0: Vers. Ik zal het even proberen te vertalen. Letterlijk is S betekent het is. Verano is zomer. En otra vers is opnieuw weer. Dus de vertaling is als volgt. Het is weer zomer. Birdie. Het is een nieuwe knallertje. Echt een zomerknaller. Goed hoor. Leuk. Nou, dan Wouter Broekman uit Bovensmilde, die wil graag een piraatplaat horen. Dus ik zeg, waar heb je zin in vandaag? He, want ja, wij zijn eigenlijk net een muzikaal menu hier. He, je kunt gewoon aanvragen wat je wilt. Dus hij reageert na een tijdje nadenken, zegt hij van, nou, die ouderwetse van Jantje Smit over die oma. Maar is dat een piraatplaat? Ik dacht, even wat pirater, even wat platter, even wat... He, maar goed, maakt niet uit. Ik ga het liedje wel draaien, hoor. Zo niet, maar... Ik dacht van ja, die past eigenlijk niet in de piraatplaat, toch? Of wel? Ja, misschien ook wel. Ik heb oma's luisteren ook naar piraten natuurlijk, maar... Ja, ik had er een beetje een raar gevoel bij, dus... Maar Wouter Broekman uit Bovensmilde, ik heb hem wel even voor je opgezocht... en ik ga hem natuurlijk alleen voor jou draaien. En dan kom je ook uit bij de titel van het liedje. Want er zit geen oma in de titel, maar dat heet... Ik zing dit lied voor jou alleen, voor die oma.
1: Op

0: Rijswijk naar Rotterdam, A13, 6.9. En ook daar 13 bij Delft, daar staan ze ook. Bij hectometerpaal 12.6. En ook tussen Assen en Groningen bij Haren nog steeds de 28, 195.6. En nieuw bijgekomen is ook de weg van Zwolle naar Apeldoorn-Heerde. A50 betreft het 224.9. Dan nog eentje, dat is ook de laatste, bij Maasbracht op de A73. Van Venlo naar Echt bij hectometerpaal 6.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Nou, de allernieuwste, modernste knallers vliegen je om de oren. Wat dacht je van Billy Dans en Mart Hoogkamer? Gappie en Sappie.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Tranquilo, tranquilo, oh, oh, oh, dat is onze stilo.
1: Radio NL.

0: zat ooit in het reuzenrad met Ronnie Chober. En de kermis zongen ze toen, maar dit was haar versie van De Zwarte Kat. Siska Peters.
1: Ja, ja.
0: Hey, we hebben zometeen nog meer verzoekplaten. Ik lees hier ook dat Jacob Jelle 60 jaar is geworden. Mag ik niet verder vertellen. Nog gefeliciteerd, man. Dit is Alex voor je. Een zomer.

Leuk toch? Ja, Sylvia Zwart was dat. Zij zingt nog steeds, hè? Ja, 30 jaar zit ze al in het vak. Dat heeft ze vorig jaar gevierd. En ja, ze is ook overal weer aan het optreden, zie ik wel. Dus superleuk. Sylvia Zwart. Oké. Dan een verzoekplaat van Bram Bakker uit Egmond Binnen. Hier staat: goedemiddag, even een klein aanvraagje. 3J's met kom zou mega zijn op deze zonnige maandag. En de mazzel, ja, de mazzel voor jou ook natuurlijk. En even kijken, Gerda Venema uit Opeinde. Zij zegt: de straten zijn ook weer schoon. Nu kan ik zelf even douchen. Heb je ook nog een leuk nummer voor de straatvegers? Wat? Ik weet het niet. Geen idee wat daarbij past, Gerda. Misschien is er iemand die me even kan helpen. De hele dag krijg ik al hulp hier, dus het zou mooi zijn. Even kijken, Theo heb ik gevraagd. Theo uit Jouren luistert ook. Die zegt, ja, die vraagt hier allemaal liedjes aan. Dus ik vraag Theo, vertel even wat over jezelf. Maar ik heb nog niks weer binnengekregen. Dus, Theo, ik wacht op je, man. Hey, het is een wisselwerking, hè?

idee, oh, la die. Ja, ik, alle Theo's reageren hier. Theo uit Jouweren, maar die reageert ook gelukkig. Dus ik zeg, vertel eens even wat over jezelf. Nou, hij schrijft, ik ben Theo Lievers. Ik ben een jongeman van 31 jaar, sportief, handig, lekker gek, leuke, gekke, dreuge humor, ook humor. Oké, wat leuk. En hij is woonachtig in het mooie dorp Jouweren. En bij zijn verzoekplaten had hij een aantal liedjes staan. Hij begon met, even kijken, vanmorgen om 7:30. Nee, 8:30. Donders mooie Radio NL. Oh, dat is geen verzoekje. Hij is vandaag jarig, zie ik. 31 jaar geworden. Theo, van harte gefeliciteerd, man. Ik lees het. Dat heb je om 7:40 gezonden naar Lars dan, hè. En je hebt Kali aangevraagd, 7:40. En je hebt, even kijken. Je hebt Bolletje Bruin, Puntje Wit heb je aangevraagd. Henk Wijngaard, of we die op willen zetten. Nou, allemaal verzoekjes. Dus ik heb even eentje uitgezocht waarbij ik zeg van... ja, dat moeten we even laten knallen, die... En dan komen we bij Rien uit, hè. Rien Zalet, misschien heeft Lars hem vanmorgen ook wel gedraaid. Maar dan heb je mazzel, dan heb je 2 voor 1, zeg maar.

0: Wat een feest. Ja, en de informatie van Theo Lievers uit Joure, die stroomt nu binnen. Hij is druk bezig. Joure is het dorp, zegt hij, waar altijd mooie ballonfeesten worden gehouden. En gezellig. En ik werk bij KBC in Schadenhouten. Nou, dat is een klant van ons, dus dat komt mooi uit, Theo. Even kijken, elke zaterdag werk ik bij Okido Horeca Meubels en ik rij vaak rond met een Pikachu-helm. Ook leuk. Pikachu, zie je hem rijden dan ook, die Theo. Volume op 100, donders, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dankjewel Theo, goed gedaan man. Hartstikke leuk en een fijne verjaardag, hè, vandaag.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soedal, de bouw voor slimmers.
2: Soedal. De bouwverslimmers.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Heb je trek?

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oranje fans op.

0: Orange, Philips en Beelite TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: is hartstikke idee. Yo.
1: Nou, dit is weer leuk. Dit is weer zo'n radiomomentje waarvan je denkt van dat gebeurt nooit. Ik heb hier een droomverzoekje gekregen. Waarom? Dat moet ik even proberen uit te leggen. Wim Pijnappels uit Udenhout, die doet hier een berichtje in de box. En die zegt, goedemiddag Hessel, zou je voor mijn moeders, zo noemt hij ze maar, Ria en Sjaan, een plaatje willen draaien? Ze zijn tweeling en ze worden vandaag 80 jaar. 80 jaar! Ja! Dus ik zeg, geef ze maar even aan de telefoon. Ja, maar ze zijn er niet, want ze zijn aan het winkelen in Vlissingen. Ik zeg, hoe? Ja, met de auto. Ze rijden nog zelf en alles. Dus ik heb even contact gezocht.
2: Volgens mij,
1: ja.
2: Is er hier?
1: Ja, er zijn er twee.
2: Iemand?
1: Ja.
2: Hier!
1: Ja, zeker!
3: Hoera!
1: Ze zitten met z'n beiden in het autootje, toch? Of niet? Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Ja, met wie heb ik het genoegen nu?
4: Met Sjaan.
1: Sjaan.
4: Met Ria.
1: Sjaan en Ria, ja, jullie klinken hetzelfde. Jullie zijn tweelingen natuurlijk. Vandaag 80 jaar geworden, zeg.
4: Ja.
1: Hoe
4: dat moet je nog maar eens zien te halen.
1: Hoe voelt dat?
4: Oud.
1: Dus samen 160. Zijn jullie nog goed van lijf en leden en zo? En gezondheid?
4: Oh jawel, als het nodig is, dan klappen we er nog tegenaan.
1: Ja, hè? En nu samen even op stap. Ja, ik vind het helemaal fantastisch. Wat is het geheim, zeg maar, om zo gezond oud te worden?
4: Ademen en nog eens ademen. En op tijd eten en drinken.
1: Ja, hè? Zijn jullie ook hetzelfde qua karakter of niet?
4: Behoorlijk.
1: Ja, dat is ook wat. Hebben jullie nu ook dezelfde kleding aan?
4: Ja. Vandaag wel.
1: Echt?
4: Ja.
1: Nou, is er nog wat leuks gebeurd vandaag? Vertel eens.
4: Bij ons is het altijd leuk.
1: Ja, ik hoor het. Ja, jullie zijn gezellige dames. Nou, ik geniet ervan. Weet je wat het liedje moest zijn, wat hij aanvroeg?
4: Nee.
1: 80 rode rozen. Die heeft hij voor jullie gekocht. Dus 160 rode rozen heeft die man opgehaald voor jullie.
4: Die gaan we vanavond ophalen.
1: Zo is het. Dankjewel.

0: Ron Svering met zijn feestje.
1: Muziek die we nooit vergeten. Radio NL Nostalgie. Weet je nog?
0: Ja, het gaat alle kanten op hier met die muziek vandaag in het programma. Dat is wel mooi met die verzoekplaten. Ja, mensen hebben ook zowel hun eigen redenen om een liedje aan te vragen. En dan is het soms oud en nieuw, hè? Eigenlijk dan is het altijd feest hier zonder champagne. Zo moet je hem maar zien. Jacco uit Schagen heeft ook weer zo'n mooi berichtje. Die zegt, goedemiddag Hessel, graag een liedje van Doris bij de marine. Mijn nichtje Mila Schavenmaker zit gestationeerd op Curaçao tot november bij de marine. En ze hebben de triathlon gisteren gewonnen. Dus reden om dat liedje even te draaien en ze luisteren daarmee. Jacco is trouwens de bode van de GGD. Hè? Die kan onder het GGD gewoon luisteren. Super. Ja, dus ik denk dat... Dat ik er gewoon maar even ga draaien. Maar hou wel even rekening met de audio-opnames. Hè. Dat was natuurlijk in die tijd heel anders. Hè. Toen hadden we niet dat, ultra-sound gebeuren wat we nu hebben. Met al die prachtige delays en effecten en noem maar op. Het was gewoon ouderwets. En ouderwets klinkt zo. Even wat anders. Hoor dan. Doris. Een keer wat anders dan die motten. Zo.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt, meneer, ik stoor toch niet? Hier is

En nou was de gesmeerde bliksem uit de vieren. Jullie laaien voor de ballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest.
1: Hou door erop.
0: En hij besluit met een vriendelijke snoet. Ahoy. Als hij tot slot het licht uit doet.
2: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
2: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
2: Wel te rusten, commandant.
0: Bij de marine.
1: Ja, even andere koek, andere tijden. Doris, bij de marine. Gewoon rustig ademhalen. Hatsjee, kan niet iedere dag hè, deze, dat zul je snappen. En voor Ali en haar jarige dochter Demi. En ook voor Erik, speciaal Danny Vroger. Welkom in mijn leven. Ik spreek je morgen weer. Veel plezier met Stefan. Hoi.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
5: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de Boerdrachten.nl.
6: Goed bouwen begint met goed materieel. ASF Visser. Komt goed.
7: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
6: Score jouw gratis WK bouwboxer. ASF Visser. Komt goed.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan, waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn twee jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist, zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
5: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
10: Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Je luistert Radio NL met de actuele ANWB verkeersinformatie. 3 files, je vindt ze op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 12 minuten door een ongeluk. A50 Arnhem naar Oss tussen Renkum en Valburg. 5 minuten, ook daar een ongeluk. En de N3 Papendrecht-Dordrecht tussen de aansluiting met de A15 en Dordrecht-Stadspolders. 10 minuten. En dat komt daardoor een defecte bus die de weg verspert. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. De A1 Amsterdam-Amersfoort 11.1. A6 Lelystad-Emmeloord 100.8. A13 Den Haag Rotterdam 6.9. A16 Rotterdam-Breda 53.9. A28 Zwolle-Amersfoort 39.4. A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij 119.8. En de laatste A59 Den Bosch-Zierikzee bij 88.6. Goeie race.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, goedemiddag. Zometeen een slinger aan het radgever. En eerst Justin de Wild en Jan Smit.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: bij de hand. Of misschien gewoon Spotify om het zoeken wat makkelijker te maken. Here we go! En ik heb me voorgenomen, ja, als ik dan weer een keertje Stefan mag vervangen, ga ik ook echt een flinke slinger geven. Dus daar gaan we. Een flinke slinger. Ja, wel, ja, wel, ja, wel. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Stop maar, stop maar, stop maar. Oh, dit is mooi.
1: Bedenk een liedje over jaloezie. Of iemand die altijd pech heeft in de liefde.
0: Een liedje over jaloezie of iemand die altijd pech heeft in de liefde. Ja, wat zou je dan kunnen doen? Wat dacht je van Leugenaar van Alexander Klerks? Dat is iemand die altijd pech heeft in de liefde. Jannes met Ga dan. Of Sineke met Wat een ellende. Dat zijn zomaar even wat liedjes die ik bedenk. Maar misschien heb jij ook wel een suggestie. Iemand die jaloers is of altijd pech heeft in de liefde. Liedjes daarover. Kom maar door in de Radio NL app.
1: Bedenk een liedje over jaloezie. Of iemand die altijd pech heeft in de liefde.

0: dagje naar een pretpark is, heb ik begrepen. Maar wel gewoon het rad natuurlijk.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
2: Stefan?
3: Ja?
4: Stefan, geef een slinger aan het rad.
2: Geef een slinger!
0: Nou, en dat rad, dat heeft hij hier wel achtergelaten. En het leuke is dat jij zo meteen eventjes een liedje mag kiezen. Dat hoort bij de categorie die we vandaag slingeren op het rad. Ben heel benieuwd wat het vandaag gaat worden. Heb je je trucendoos inmiddels al...

0: En hoe heet die app?
1: TikTok, TikTok, TikTok.
0: Oh, natuurlijk.
1: TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
0: Ja, weet je, ik heb een jaar lang helemaal geen social media gehad. Het was heerlijk, lekker rustig. Geen Instagram, geen bliepjes, geen trillingen van je telefoon. Het was heerlijk rustig zonder social media. Ik heb nu wel weer Instagram en Facebook aangemaakt. Maar TikTok, och, daar blijf ik verre weg van.
3: Bedenk een liedje over jaloezie. Of iemand die altijd pech heeft in de liefde.
0: Ja, het waren Donnie en Senna trouwens. En waar blijf je nou? TikTok. Een liedje over jaloezie. Of iemand die altijd pech heeft in de liefde. Och, daar hebben we allemaal wel eens last van gehad, toch? Pech in de liefde. En er zijn ook genoeg liedjes over geschreven. Dus dank als je wat hebt aangevraagd in de Radio NL App. Zijn een hoop leuke suggesties binnengekomen. En dan vooral creatief bedacht. Ik zie bijvoorbeeld, even kijken, Jan van der Wal uit Oldenhoven. Die heeft er een hele theorie over. Monique Smit met Ik wil je helemaal. Zou je misschien denken van ja, dat is niet per se iets over jaloezie of pech in de liefde. Maar hij zegt erbij, dan met name het stukje steeds weer proberen ze je te verleiden. Maar dames, laat je slingers thuis. Dat heeft met jaloezie te maken. Ja, daar zit wat in. Ik snap de theorie wel, Jan. Dankjewel. Manon uit Bergijk. Hey Ivo, wat dacht je van Word Nooit Verliefd van Stef Eckel? Ook leuk. Levenswijsheden, hè? Nooit verliefd worden. Brengt alleen maar problemen. Maar goed, dat is ook alweer zijn mooie kant, toch? Sander uit Twello. Het spijt me, vergeef me. Adrie uit Sint-Willebrord. Henk Bernard met Je mag alles van me houden. Ja, de liedjes die net zijn binnengekomen, die we hebben uitgekozen. Peter Vuist uit Diemen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht van Sean de Bever. Natuurlijk, dat gaat over jaloezie en over pech hebben in de liefde. Maar eerst voor Gunther Vriends uit het Belgische, het Vlaamse Merksplas. Savatjes, alleertjes. Die heeft ook een mooie suggestie. Vuile huigelaar, René de Haan.

0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
1: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
2: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: De G op zoek naar pallets?
5: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
10: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilde.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

muziek is emotie en dat hoor je echt zo goed in het liedje. Lange Frans, T. Lau van der Sien en Zing voor mij. Afgelopen woensdag is dit liedje herontdekt hier op Radio NL. Wat heerlijk. Ik was dit liedje een klein beetje vergeten. Maar dankzij een luisteraar van Radio NL is dit liedje weer opgeduikeld. En hebben we het uitgezonden iedere woensdag in het laatste rondje. Iets voor 9 uur 's avonds hier bij Radio NL. Gaan we op zoek naar vergeten liedjes. En dan hoor je dit soort pareltjes weer een keer. Leuk toch? Hey, nieuwe muziek. Dat draaien we ook hier bij Radio NL. De nieuwe Django Wachter die komt er zo direct aan. En eerst Frans Duits.

muziek ontdek je bij Radio NL. Het is Django Wachter en Waarom ben jij gegaan? Het is maandagmiddag. Stefan is er niet. En ik heb ook heel weinig van Stefan meegekregen, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij heeft hier wel wat achtergelaten. Het zijn een aantal A4'tjes met de tekst Succes Ivo. Ik zie hier dat we zometeen nog de boor van een BN'er moeten gaan doen. Met daarin echt een fantastisch prijzenpakket. Een moddervet Radio NL pakket krijg je. De Paladijns vinylplaat. En dit is toch wel heel exclusief. Zeker als je een beetje zo'n nerd bent als dat ik dat ben. Of zoals Stefan dat is. De officiële Radio NL plopkap van Stefan. Waar je hem op doet. Ik wil geen suggesties wekken, maar dat moet je dan maar zelf weten. Goed, zometeen te winnen als jij denkt te weten welke BN'er aan het boeren is. Gaan we zometeen na 4 uur spelen hier bij Radio NL. Oh, en niet te vergeten, zometeen vanaf 5 uur natuurlijk ook nog het uurtje lekker los. Ja, en eerst eventjes een moment om jouw stereotoren op opnemen te zetten. Het cassettebandje goed in te doen en dan op record te drukken. Want dit liedje is namelijk niet te vinden op Spotify. Dus nu, exclusief te horen bij Radio NL, de Millionaires.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
7: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en Rollo.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
11: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
12: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
11: Kijk op proostop.nl.
10: Scoor jouw gratis WK bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
13: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
14: Een nieuw toestel?
15: Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
17: Mmm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
23: Rainbow Events voor je openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Een echte krachtpatser nodig? Bij Trakrent huur je bouwmachines, tractoren en andere agrarische machines per draaiuur. Van trilplaat tot graafmachine. Trakrent.nl.
2: Koop de bouwgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
13: Goedemiddag, 4 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden onderweg. Deze files vallen op. A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens een kwartier. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Roosteren en Maasbracht. 40 minuten door een ongeluk, rechterrijstrook is daar dicht. De A7 Groningen-Heerenveen tussen Friese Palen en Beetserzwaag. 23 minuten door een kapotte vrachtauto, rechterrijstrook is dicht. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Momenteel 12 minuten. 2 controles gemeld in de Flitsmeister. Ze staan langs de A7 Hoorn-Zaanstad bij 6.7 en de A28 Zwolle-Amersfoort bij 27.8. Goeie reis.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Eva Pasveer!
13: Yes, goedemiddag. Zometeen de Hollandse nieuwe van Rutger van Barneveld. En eerst Turk uit de kroeg. Dit is Amar.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
16: We gaan er even lekker tussenuit.
14: Radio NL.

Oké, dit is echt een gevalletje. Mark my words. Schrijf het even ergens op met een potlood of een pen of zo. Ivo Pasveer heeft dit gezegd. Dit wordt hem. De zomerhit van 2020.

0: zomernachten. En dus ook in de middagshow van Radio NL vandaag zonder Stefan. Ik heb gehoord dat hij volgens mij naar een pretpark is vandaag. En heel eerlijk, ik vind dat ook echt iets voor Stefan, weet je wel. Lekker al die achtbanen doen. En dan vervolgens snel weer in de rij aansluiten om geen enkele achtbaan te missen. Maar goed, morgen dan is hij er gewoon weer in de middagshow van Radio NL. Wat hij wel heeft achtergelaten, dat is het volgende.
1: Wie, van welke BN'er is deze boer?
2: Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
3: Zeker weten, jongen.
0: Ja, een BN'er die heeft geboerd. En aan jou dan de vraag wie die BN'er is. Er op het spel, maar ook echt iets om over naar huis te schrijven. Weet je wel, dat als je vanavond thuis komt, dat je dan ook gewoon kunt zeggen, nou schat, ik heb me wat gewonnen vandaag. Je wint sowieso een moddervet Radio NL prijzenpakket. Met daarin echt alles wat we hier op voorraad hebben liggen. De Paladijns vinylplaat. Nou, die is exclusief, dat weet je. En, dit is helemaal een collector's item. Stel je bent net zo'n nerd als Stefan of ik of Hessel. Dan win je ook nog de Radio NL plopkap van Stefan. En anders is het mooi voor in de vitrinekast of zo. Ja, geen idee. Goed, de Radio NL plopkap van Stefan. En een moddervet Radio NL prijzenpakket. Vandaag dus op het spel. We gaan het als volgt doen. Zometeen ga je de boer horen. Heb je even bedenktijd. Een minuutje of 6, 7. En vervolgens zetten we voor 1 minuut de telefoon. Telefoonlijn open. Zet alvast even het telefoonnummer in je telefoon. Dat is niet zo moeilijk.
4: 088-0200-100.
0: Zometeen als je het signaal hoort mag je gaan bellen naar de studio. En een gokje gaan wagen. Je weet het, niet geschoten is altijd mis.
5: Dit is de boer van een BN'er.
0: Hij is moeilijk. Hij is moeilijk. Wie zou dit kunnen zijn? Oké, ik zou zeggen, zet eventjes je brein aan het werk. En over een minuut of 8 gaan de lijnen open. Mag je een gokje gaan wagen? Denk jij te weten welke BN'er dit is? Dan bel je zo meteen met de studio. Eerst even een oudje van

0: De echte zwevers, die luisteren naar Evers. Voor het beste gezeur, luister je naar Stefan Leur.
1: Gezeur met Leur.
2: Hey Leur.
1: Hey, met Stefan Leur.
3: Hallo.
1: Waar erger jij je aan?
3: Aan jou.
1: Nee!
3: Ja, echt.
1: Nee, waarom?
3: Ja, ik hang op.

0: Oh, mooi woord. Lennart. Bankzitters Roxy Dekker en Huisfeestje.
1: Dit is de boer van een BN'er.
0: Oké, iemand heeft geboerd. Het is een bekende Nederlander. Maar wie, oh wie, oh wie is het? Je mag nu gaan raden. Bel maar naar de studio.
2: 088-0200-100.
0: De lijnen die gaan 1 minuut lang open. Dus we gaan 1 minuut zoveel mogelijk mensen in de uitzending laten. Ja, op zoek naar het goede antwoord. Wie is de BN'er? Dat is de grote vraag. 088-0200-100. Laten we snel aan beginnen. Radio NL met Ivo. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Linda.
0: Hallo Linda, wie zou de BN'er kunnen zijn?
3: Siep van de Ploeg.
0: Siep van de Ploeg van de Kast. Is het niet? Dankjewel voor het meedoen.
3: We zullen er volgende. Oké, hallo.
0: Hallo, Radio NL met Ivo.
4: Hallo, Ivo met Petra.
0: Hallo Petra, zeg het maar.
4: Ik ben Kees van John de Bever.
0: John de Bever is het ook niet. Dank voor het meedoen en een fijne dag. We zullen horen naar de volgende Radio NL met Ivo. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Frank van Etten.
0: Frank van Etten, nee, staat ook niet op het lijstje. Dankjewel, fijne dag. Oké, okay, Radio NL met Ivo, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, met Bianca.
0: Hallo Bianca, wie heeft er geboerd?
6: Raymond van Duinenveld.
0: Oeh, de dokter. Ja. Is het ook niet, dankjewel. Maar zou het wel kunnen zijn, hè? Laten we wel wezen.
6: Oké, doei, doei.
0: Hoi, hoi. Nou, de laatste alweer, dan is de minuut alweer voorbij. Radio NL met Ivo, goedemiddag. Hallo? Het is stil aan de overkant, het is stil aan de... Nou, dan gaan we gewoon naar de volgende, zo ben ik dan ook alweer. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
7: Hey, met Robert.
0: Hallo Robert, wie denk je dat er heeft geboerd?
7: Ik denk Boer Harm.
0: Boer Harm? Och, dat vind ik ook echt wel wat voor Boer Harm. Eerlijk is eerlijk. Maar die is het ook niet. Nee, nee, nee. Helaas, helaas. Dank voor het meedoen, Robert. Fijne dag. Oké, morgenmiddag een nieuwe kans op prijzen. Het moddervette Radio NL prijzenpakket. De Paladijns vinylplaat en de Radio NL plopkap van Stefan. Als jij weet raden wie dit is.
8: Wie? Van welke BN'er is deze boer?
9: Wie is dit?
10: Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
11: Zeker weten, ja.

0: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Heb je trek? Hey!

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Weerbericht.
2: Oké, als je van Scrabble houdt, ik heb hier een mooi Scrabble-woord voor je. De meteorologische zomer. Nou, die is vandaag begonnen en wisselvallig gaat hij van start met gematigde temperaturen. Vandaag schijnt lange tijd de zon geregeld, al trekken ook enkele wolkenvelden over. Later vanavond kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en de 20 graden. En komend weekend dan wordt het weer geleidelijk warmer. Bijna 3:30 geworden, maandagmiddag. En dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Er vielen geen doden. Wel raakten twee boeren gewond die in de buurt van de fabriek aan het werk waren. In gebouwen op heel Malta zijn ruiten gesneuveld door de klap. Het kabinet blijft erbij. Rapper Ye, die vroeger bekend was als Kanye West, wordt volgende week niet geweerd uit ons land. Vanwege anti-Joodse dingen die hij had gezegd, eisen Joodse organisaties een inreisverbod. En het lijkt erop dat de wolf die vorig jaar een hardloopster aanviel op de Hoge Veluwe daar is vertrokken. De wolf is al maanden niet meer gezien. Daarom heeft Gelderland de vergunning om hem dood te schieten ingetrokken. Het is zonnig en een graad of 21. Alleen in het binnenland kan ook een bui vallen. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer.
2: Oké, dankjewel. En dan een blik op de Nederlandse wegen. ANWB verkeersinformatie. De avondspits komt verder op gang. De meeste files staan in de Randstad. Wat opvalt is de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Roosteren en Maasbracht. Een half uur door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. Dan de A7 Groningen-Heerenveen tussen Friese Palen en Beetsenzwaag. 25 minuten door een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is daar dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Lexmond. 22 minuten. En de A58 Breda Tilburg tussen Ulverhout en Tilburg Centrum West een half uur, komt daardoor een kapotte vrachtauto. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A7 Hoorn-Zaanstad bij 6.7. De A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij 28.2. A16 Rotterdam-Breda 59.4. En de laatste A27 Almere naar Utrecht. Daar wordt geflitst bij 93.2. Mocht je nou ook nog flitser zien, geef hem door in de app van Flitsmeister.

0: mij.
1: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer en het geluid van de zomer. Zij hoort bij mij in de middagshow van Radio NL. Ja, er is vandaag iets gebeurd wat eigenlijk niet had mogen gebeuren. En ja, misschien heb je al een kleine sneak peek gezien op de social media van Radio NL, op Instagram of op Facebook. Laat ik het zo zeggen, het werkt zo. Als wij wat in de planning hebben, als we iets bekokstoofd hebben met elkaar, dan geven we dat door aan de jongens van de social media. En die zijn creatieve breinen, hè? Dat zijn creatieve koppen. Die weten wat ze ermee aan moeten. En die gaan vervolgens direct aan de slag om iets vets te maken. En dat zo snel mogelijk aan je te laten zien op onze Instagram, TikTok of Facebook. Nou hebben ze vandaag iets gepubliceerd wat eigenlijk nog niet gepubliceerd had mogen worden, volgens mij. Maar goed, dat kan aan mij liggen, hoor. Maar volgens mij was dit nog niet bekend. Maar staat er nu al op. Wat is het dan? Ja, de zomertour komt weer naar Assen. Oh ja, nog een paar weken te gaan en dan is het weer zover. Radio NL Zomertour XXL Assen editie. Zorg ervoor dat je erbij bent tijdens het TT Festival. Alle details die vind je nu al op radionl.fm. En de line-up, ja, die houden we dan nog wel even geheim.

0: Dirk Mildijk.
1: Hier is hij dan.
2: Dirk Mildijk.
1: Oh. Bij ons live.
3: Dirkie.
4: Er moet meer gedirk Mildijkt worden.
5: Oh,

0: in het kader van er moet meer gedirkmildijkt worden. Dirk Mildijk en ik hou van het leven bij Radio NL. Ik kijk net even op mijn horloge. Ik heb zo'n smartwatch, duurde eventjes, maar inderdaad, het is bijna 5 uur, jongens. En dat betekent... Een uur lang, dan trappen we het gas in onderweg naar huis met alleen maar feestmuziek. De drive-in show op je radio. Maar het leuke is, hierbij hoef je niet je telefoon te laten zien om een verzoekje aan te vragen. Gewoon even de app openen. Of even bellen, kan ook.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
2: Tja, dat is een tafel van Nord HL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Score jouw gratis WK bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: agrarische sector en aanverwant. Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Te groot? Bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
3: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen op Radio NL, de drive-in show op je radio. Een uurtje lekker los. Vanaf nu is de playlist van jou. Dus wat wil je horen onderweg naar huis, in de file of tijdens het strijken of zo? Geen idee. Kom maar door in de Radio NL app. Jij bepaalt wat te draaien als maar een beetje tempo en vrolijkheid in zit. Hè? Dat is wel belangrijk. Eerste blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Meerdere files vallen op. De A6 Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug, 3 kwartier door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meer, 1,5 uur door een kapotte auto. En de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West, 1 kwartier door een kapotte vrachtauto. Onder flitsers gemeld in de Flitsmeister-app: A2 Amsterdam-Utrecht 38,3. A7 Groningen-Duitse grens 230,4. En de A77 Duisburg-Nijmegen bij 10,9. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ivo Pasveer!
3: Nou, goedemiddag. Open die app even en stuur een berichtje met jouw favoriete hit onderweg naar huis.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.

0: Uurtje lekker los. Complete chaos.
1: Uurtje lekker los.
2: Run.
3: Het is top van uw zin, mensen.

0: in een uurtje lekker los. Oh nee, oh nee.
1: Attentie, attentie.
2: Attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie!
5: Oeh, ja, weet je wat het is? We hebben natuurlijk een uur lang chaos. En om een beetje orde in die chaos te scheppen, dan belt Jopie van de muziekredactie iedere dag eventjes in. Om gewoon eventjes democratisch te bepalen welke van de aangevraagde liedjes gedraaid moeten worden. Ik bedoel, is wel zo eerlijk, hè? Dan gaat er, als het goed is, heeft Stefan me verteld, een lichtje op de mengtafel branden om te zien dat Jopie er is. Even kijken. Ja, Jopie is er. Hey, Jopie, goedemiddag, hallo.
6: Hey, Ivo, pas weer. Leuk jou eens te spreken, joh.
5: Ja, ik jou ook, Jopie.
6: Jouw vader is toch ook discjockey op de radio ergens, toch?
5: Ja, dat klopt.
6: Gaaf, man. Daar weet jij vast hier wel een antwoord op. Er staan 10 radio-dj's onder een paraplu.
5: Ja.
6: Waarom worden ze niet nat?
5: Geen idee.
6: Het regent niet.
5: Jongen, jongen, jongen.
6: Maar oké, boeien. Zeg, er is een playlistprobleem.
5: Ja.
6: Ria Oosting uit Barneveld wil graag Bluff met mannenharten. En Mark Hilgers uit Hengelo wil graag Lawine Boys met Bertus.
5: Oké.
6: Zullen we ze laten kiezen?
5: Ja, dat lijkt me een goed idee.

0: Attentie.
1: Oké, een playlistprobleem die jij mag gaan oplossen. Nummer 1 is voor Bluff en Nielson met Mannenharten. En nummer 2, Lavina Boys en Bertus. Welke van de twee mogen we zometeen helemaal gaan draaien? Jij bepaalt. Stuur eventjes een appje. Nummer 1 of nummer 2. Liedje met de meeste stemmen. Zo simpel gaan we zometeen draaien. Eerst voor Tienna Pol van Team De Drie Flamingo's. We zijn ons druk aan het voorbereiden op de mega run volgende week. Zou je Ferry de Roze Flamingo een keer kunnen draaien? Dat is ook eigenlijk ook niet zo gek als je team De Drie Flamingo's heet, toch?

spelletje muziek barbaren. En muziekofielen. Doe mee deze gekte. Laat je brein breinen.

0: Rita uit Haarlem. Maak me nou niet gek. Dank voor het aanvragen, Samuel Welte en Lil Kleine. Maak me nou niet gek bij Radio NL. Ja, ik had dus net contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. En een groot probleem vandaag. Twee dilemma's. Het zijn allebei leuke liedjes. Weet je, het is niet dat er een liedje tussen zit. Het is ook niet heel vaak natuurlijk dat je denkt van... Nou, nee, die hoeven even van mij niet hoor. Maar vandaag vind ik het wel heel lastig. Namelijk Bluff en Nielson, nummer 1. Mannenharten. En nummer 2 is voor de Lawine Boys en Patermoeskroen. En Bertus. Ja, welke van de twee gaan we doen? Nummer 1 of nummer 2? Laten we snel even kijken wat er in de app gebeurt. Rinus uit S, Noord-Brabant, die zegt 2, Ivo. Natuurlijk. Michel uit Haarlem, nummer 2, alsjeblieft. Willem uit Hoek, dat is Zeeland. En hij stuurt ook, als je uit Zeeland komt, moet je natuurlijk 1 kiezen. Dus nummer 1 voor mij. Nou ja, goed, waarom zou je voor nummer 1 moeten kiezen? Ik bedoel, je mag ook gewoon voor nummer 2 kiezen. Zelfs als je uit Zeeland komt. Christian uit Duitsland, die gaat voor nummer 1. Michel uit Gemert, Bertus, nummer 2. Patrick uit Hilsen, middag, nummer 2. Wouter Broekman uit Bovensmilde, keuze 2 uiteraard. Het is niet voor niets, het uurtje lekker los. Moontje uit Goes, nou kijk, dat is Zeeland. En die gaat toch echt voor de Lawine Boys. Hanneke uit Rotterdam, nummer 2. Wouter uit Hengelo, nummer 2. Daan uit Klaasinaveen wil ook nummer 2. Sietske uit Assen gaat ook voor nummer 2. Nou, volgens mij is het wel duidelijk, jongens. Het leeuwendeel heeft gekozen vandaag. Geworden.
2: De nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit. Zijn

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
3: Dan ga je op zoek naar pallets?
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
5: Drukbandendeal.nl. Jouw wielen, onze prioriteit. Drukbandendeal.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft overal nog een lange tijd droog. Later vannacht volgen vanuit het zuidwesten de eerste buien. En veel meer buien volgen morgen en donderdag. Met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en de 20 graden. En komend weekend wordt weer geleidelijk warmer. Het is 6:02 geworden. En dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is de komende nacht de plek voor ze in een sporthal in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. De inspectie waarschuwt voor een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten, wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar je zou zo makkelijk een infectie kunnen oplopen. En langs de Belgische kust zijn de afgelopen dagen ruim 80 dode haaien aangespoeld. Ze zouden per ongeluk zijn gevangen door vissers die ze daarna hebben teruggegooid.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen, actuele ANWB verkeersinformatie. Het is best druk op de wegen. De avondspits is in volle gang. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Dit zijn de files die opvallen. A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Ruim een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De A10 Koenplein richting het knooppunt, 25 minuten voor Zeeburg. Weg is inmiddels wel weer vrij. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg, 22 minuten. En de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Borne-West, 22 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. De A7 Groningen-Duitse grens bij 230,4. En de A77 Duisburg-Nijmegen bij 10,9. Goeie reis.
4: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
5: Luisteraars, go!
4: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
6: Komt-ie dan, hè?
4: Calidad y garantía.

0: Eerst niks te zien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen.
2: Tijd voor muziek.

zo vaak aangevraagd. We kunnen er niet omheen. Juste de Wild en Cheerio. Uurtje lekker los. Het uurtje lekker los en er wordt veel aangevraagd. Dat is leuk. Guus Meeuwis werd het ook nog gedraaid. Per spoor, kedenkedenk. Koen uit Leiderdorp stuurde dat hij momenteel in de trein zit. Ja, en wat is er lekkerder om een kedenkedenkedenk op het ritme van de trein te doen? Al is dat tegenwoordig natuurlijk wel een stuk minder. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of je recent in de trein hebt gezeten, maar het is zo stil. Het is bijna eng dat het zo stil is in de trein tegenwoordig. Goed, laten we snel even kijken wat er binnenkomt. Ik zie Arthur uit Spijk, Groningen binnenkomen. Graag even badkamerkraan van Pascal Rediker. Nou, die komt er zo direct aan. Ook aangevraagd door Sebastiaan uit Oosterwolde. Oh, dit is leuk. André Hazes, Nederland, oh Nederland. Heb ik wel een probleempje. Ik heb net een uur geleden een liedje van André Hazes gedraaid. Kunnen we dan alweer een liedje van André Hazes draaien? Weet je, ik gooi het even open. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, één liedje van André Hazes per programma is wel voldoende wat mij betreft. Maar misschien denk je ook wel van, ja, het is leuk om nog even een liedje van André Hazes te draaien. Het is wel het uurtje lekker los natuurlijk. Laat even weten, Hazes ja of Hazes nee. Gaan we zo direct kijken wat het is geworden. Meeste stemmen gelden, net als net met Jopie van de muziekredactie. Dus nog even een liedje van André Hazes, ja of nee. Stuur het maar even door in de Radio NL app. Dan Frank Peter uit Vroomshorp. Wat is dit nou? Kunnen jullie Kaulo Beat van Freddy Morera en Poke even draaien? Wat is dit voor een bizarre titel? Kaulo Beat? Wacht even hoor. Ja, ik heb het hier niet in de computer staan. Maar ja, we mogen eigenlijk niks van YouTube draaien. Maar toch even opgezocht.

is het uurtje lekker los. Ik heb hem hierbij voor je gedraaid, zo is het. Ja, en voor de rest, ik zie ook nog een appie binnenkomen. Of we even René Vroger kunnen draaien. Met Alles kan een mens gelukkig draaien voor Michael uit Groningen. Maar natuurlijk...

0: badkamerkraan bij Radio NL.
1: Zometeen de finale klapper.
0: Is het weer tijd voor de finale klapper. We zijn eventjes op zoek naar een meezinger, een heuker of een beuker. Eén van de drie mag het worden, zometeen even als finale klapper. Heb je een suggestie? Weet jij iets? Zou je willen meedenken? Ja, ik zou het leuk vinden als je wat bedenkt. Zo meteen gooien we voor, zolang als het nodig is, de lijnen open. En dan kun je even bellen naar de studio om jouw favoriete liedje aan te vragen. Leuk is, dan draaien we hem ook meteen. Zet alvast even dit nummer in je telefoon.

zometeen. Ja! Maar eerst, ja, moet ik toch even kijken naar de Radio NL. Want ja, ik heb André Hazes een uurtje geleden al gedraaid. Daar werd hij weer André Hazes aangevraagd. Zou ik het dan nog een keer moeten draaien? En laat het Joopie alsjeblieft niet horen, want die gaat hem flippen. Maar goed, dat terzijde. Ik heb echt geen enkel appje binnen zien komen. Van, nou, doe maar niet, André Hazes. Nee, ik heb het wel genoeg gehoord. Nee, echt iedereen die zegt gewoon nog een keer draaien.

EK-voetbal. Ja, want je weet het, voetbal verbroedert. Wij houden van Oranje, André Hazes. En het is bijna 6 uur. Och, het is er weer tijd voor. Bel maar in.

0: Oké, toets even in op je telefoon of op het touchpad van je auto. 088-0200-100. Heb jij een leuk liedje als finale klapper? Dan gaan we hem ook gewoon meteen draaien. Voorwaarde is wel dat we hem hier hebben. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Anders wordt het moeilijk draaien. Laten we snel naar de telefoon gaan. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik spreek met Wilco.
0: Hallo Wilco, zeg het maar.
1: Ik dacht aan een liedje van de Party Freaks.
0: De Party Freaks, oh, dat kan er maar één zijn natuurlijk.
1: Nou, wat denk je?
0: Maar wacht even, Wilco, het is maandagmiddag, hè, dat weet je.
1: Ja, dat weet ik.
0: Het is geen vrijdag of zo.
1: Nee, nog niet, maar het is wel een goede finale knaller.
0: En vrijdag komt er ook weer aan, hè, zo is het ook.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: Nou, komt-ie.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Zo, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
6: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rollo.
7: De boer trachten. Bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
8: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
11: Let op! Alleen de maand juni nog €1600 extra korting op de nieuwe Suzuki Swift, Vitara of S-Cross. Wacht niet te lang en profiteer nu. Kom langs bij Suzuki Flemming aan de Osloweg 141 in Groningen.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Rond deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
1: Glitter chalet en staakcaravans.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
9: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
10: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Toch zijn er nog verschillende files die opvallen. Bijvoorbeeld de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello. 20 minuten door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Rijndijk en het Prins Klausplein. Een half uur door een ongeluk, rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Ridderkerk. 20 minuten door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 40 minuten, er staat daar een kapot. De vrachtauto en de oprit is momenteel dicht. Controles gemeld in de Flitsmeister-app. A7 Groningen-Duitse grens bij 230.4. A9 Amstelveen-Alkmaar 41.3. De A50 Apeldoorn-Arnhem 196.0. En de laatste A77 Duisburg-Nijmegen. Er wordt geflitst bij 10.9. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ivo Pasveer!
10: Yes, goedenavond. Robert Pater hoor je zometeen, net als Vincent. En eerst even terug in de tijd. Dit is Ruud Chakot.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: En het is niet wat we gewend zijn van deze kerel. Robert Pater en een ballad. Ik vond het toch een beetje gek om het te zeggen. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Hoor je zojuist in de middagshow van Radio NL. Goedemiddag. Het is 6:15 geweest. Maandagavond 1 juni. De dag van de meteorologische zomer die vandaag begonnen is. Nou, is daar eigenlijk weinig van te merken. Zeker na de hittegolf van afgelopen week. Maar vandaag wel een leuke aankondiging die eigenlijk een beetje gelekt is. Het was volgens mij niet helemaal de bedoeling dat het vandaag naar buiten zou komen. Dat met veel bombardie zou moeten worden aangekondigd. Maar vandaag hebben de sociale media jongens toch iets geplaatst op de Instagram en de TikTok en de Facebook van Radio NL. We gaan weer naar Assen met de zomertour. Het is vandaag bekendgemaakt. Tijdens het TT-festival, alle data die check je op de Instagram en de Facebook voor Radio NL. En ik zie heel veel appjes vandaag al binnenkomen. Van joh, wie komen daar dan zingen? Wat is de line-up? Dat hou ik nog eventjes voor me, oké? Nog even een kleine intern geheim, maar het wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt wie er allemaal bij ons komen optreden in Assen. En ik heb zo'n vaag vermoeden dat deze gozer er ook weer bij is.
1: Jij bent...

0: eigenlijk nog aangevraagd in het uurtje Lekker Los. Maar goed, stiekem draaien we dan nog eventjes Simon Keizer. En zullen we nog één keer bij Radio RL met zometeen...
1: Rory van de radio.
0: Ja, Rory, goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: Belangrijke vraag, waar ben jij?
2: Nou, niet waar jij bent.
0: ik hoor jou een zeer matige kwaliteit. En dat is niet wat ik van jouw zoetgevoelige stem gewend ben.
2: Ik wou net zeggen, dat is ook niet anders dan normaal natuurlijk.
0: Jij bent voor het eerst in jouw leven te laat voor een radio-uitzending.
2: Ja, dat klopt. Maar wel met een goede reden. En dit wel met een goede reden. Want ik heb iets gekregen. Namelijk de sleutel van mijn nieuwe appartement.
0: Oh,
2: en
0: kijk eens
2: die aan. Moest ik even op gaan halen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is wel belangrijk. Maar goed, dat betekent dus wel dat jij nu gaat verhuizen, of niet?
2: Ja, op zich wel. Ja, als je de sleutel ophaalt, betekent dat meestal dat je gaat verhuizen. Ja.
0: Maar wacht, nu. Als in nu verhuizen.
2: Ja, dus kun jij tot 9 uur blijven zitten, dan ga ik vast de eerste dozen doen.
0: Dat lijkt me geen goed plan. Maar wat is
2: het?
0: Jij hebt de sleutel nu opgehaald en jij bent dus te laat.
2: Ja, dat klopt. Ja, die afspraak die stond al. En daar kon ik eigenlijk niet omheen, zeg maar. En nu ben ik te laat. Ja, sorry.
0: Jij bent nu wel onderweg, hoop ik, toch?
2: Ja, zal ik morgen een briefje halen bij de conciërge? Dan ga ik me om 8 uur melden.
0: Ik vind het eigenlijk een leuker idee als we nu eventjes in de app vragen... van wat een gepaste straf zou zijn voor te laat komen voor je radioprogramma.
2: Oh nee. Ik wist dat ik ergens inpropte toen jij zei... zullen we even bellen?
0: Kom maar even door. In de Radio RL app. Als jij gepaste straf weet voor Rory... omdat hij te laat is voor zijn radioprogramma. Ik bedoel, misschien dat je eventjes een liedje moet draaien... waar jij een enorme hekel aan hebt.
2: Oké.
0: Of dat je zometeen iets moet behandelen... waar je het liever niet over hebt. Kom maar even door.
2: Nee.
0: In de Radio RL app. Als je een idee hebt. Ja, wat wil je suggereren?
2: Nee, ja, geen idee eigenlijk.
0: Ik heb wel een idee. En dat is die verschrikkelijke carnavalshit die we ooit hebben gemaakt draaien.
2: Oh, ja. Onze zomerhit, is dat misschien een idee dan?
0: Ach, liever niet. Maar goed, ik ben er dan niet meer. Dus dat is wel fijn. Goed, Rory, wat is de estimated time of arrival zometeen?
2: Ergens tussen kwart voor 7 en 7 uur.
0: We gaan op je wachten en ik zet hem alvast klaar voor zometeen, oké?
2: Oké.
0: Dit is Kino van der Graaf op Radio RL.

0: met Kido van der Graaf.
1: En ik kom terug.
2: Ja, we hebben het net bekendgemaakt dat Rory te laat is vandaag. Ik heb het zelf nu één keer meegemaakt dat ik te laat was voor mijn radioprogramma. Dat was een paar maanden geleden, weet je nog, met die heftige sneeuw in Nederland. Ik stond toen in de file omdat de sneeuw zo slecht was dat ik niet op tijd kon komen in de studio. Maar goed, dat is nog een goede reden. Rory heeft nu ook gewoon een goede reden om te laat te zijn. Dat is namelijk dat hij de sleutels van zijn nieuwe huis vandaag in ontvangst heeft genomen. Maar goed, ik vind wel, dat hoort er wel een beetje bij, als je te laat bent, verdien je straf. Toch? Als je een idee hebt voor een straf die Rory zometeen moet doen, laat het even weten in de Radio NL-app. Zo stuurt Desiree uit Borculo een straf extra lang doorwerken. Groetjes van Desiree. Roelof uit Nijverdal, heb jij ook een gepaste straf voor Rory?
3: Hoi Ivo, ik heb al een goede reden, een goede straf voor Rory.
2: Nou?
3: Stickers uitdelen tijdens het Mega Piratenfestijn. Groetjes.
2: Ja, maar heel eerlijk, dat is eerder een plezier voor Rory dan een straf, toch Roelof? Hey Wio, goedenavond.
4: Ivo, goedenavond.
2: Een gepaste straf voor Rory, wat was jouw idee?
4: Nou, ik denk een gepaste straf voor Rory vind ik wel eigenlijk om jouw auto te wassen.
2: Hey, kijk.
4: En dat was van binnen en van buiten.
2: Now we're talking. Met andere woorden, jij zegt alvast eventjes een sponsor en een emmer klaarzetten, dan kan hij zo meteen direct beginnen.
4: Zo is het.

0: Op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: MHG Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft overal nog een lange tijd droog. Later vannacht volgen vanuit het zuidwesten de eerste buien. En veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen 18 en 20 graden. En komend weekend wordt het weer geleidelijk warmer. 6:55 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files van de avondspits lossen op, al zijn er nog wel een paar opvallende zaken. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het Prins Klausplein 35 minuten door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en het Hellegatsplein 5 minuten. En de laatste A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten door het ongeluk op de A4. Controles langs de Nederlandse wegen gemeld in de app van Flitsmeister. A7 Groningen-Duitse grens bij 230.4. De A77 Duisburg-Nijmegen bij 10.9. En verderop bij 9.3. En heb je zelf nog een flitser onderweg gezien? Geef hem door in de app van Flitsmeister. Goeie reis.

0: inmiddels alweer.
1: Ja, dat was best wel weer gezellig.
0: Toen waren ze verantwoordelijk voor de zomerhit van het jaar. En ze doen dit jaar weer een poging met Alles wat ik zoek. John West en Lange Frans zojuist bij Radio NL. Met Jorieke Sterke binnen een paar minuten. En eerst de klassieker van Bluff.

Jongens, wat is de Nederlandse taal toch mooi. Ik zat laatst in de kroeg. Zat ik samen met een vriend de Nederlandse taal te bespreken. Hoe gek eigenlijk die Nederlandse taal is. Wij hebben het in ons hoofd alsof het een prachtige taal is met een hele grote woordenschat. Maar eigenlijk spreekt niemand ter wereld het. Hè? Over die Nederlandse taal gesproken. Ook dit is weer zo'n parel uit de taal. Geouwe hoer. Dit was Stef Hekkel. Ze zeg maar.

0: John en Freek. En weg van jou bij Radio NL. Rory zei dat hij hier ergens tussen 6:45 en 7:00 zou zijn. Nu heb ik eventjes de treintijden bekeken. Hij zou ieder moment hier kunnen aankomen. Nou heb ik dus eventjes een microfoon buiten neergelegd op het picknickbankje voor de studio. Ik hoop toch wel dat hij ieder moment hier zou aan kunnen komen. Maar dan zouden we het moeten horen. Kijk eventjes naar buiten. Rory! Peter! Ik hoor iets. Ja. Hallo?
1: Wacht, er is een microfoon ligt hier. Ik neem aan dat die voor mij is. Hallo, hallo.
0: Oh, daar is
1: ik heb onder. Ja.
2: Rory. Van de radio.
0: Ik hoor jou nog uit hijgen van de fiets.
1: Ja, ik zet even mijn fiets op slot. Zo, dan ren ik nu naar binnen. Ja. Hey, we zijn er, hallo.
0: Rory, welkom en gefeliciteerd met je nieuwe huis trouwens.
1: Dankjewel. Hey Ivo.
0: Goedemiddag.
1: Dankjewel dat jij even wilde blijven zitten.
0: Natuurlijk, geen enkel probleem. Maar je weet wel dat daar een straf tegenover staat.
1: Ja, wat is die? Ik ben heel bang voor wat het geworden is.
0: Er zijn luisteraars die gelukkig hebben meegedacht. En uiteindelijk had Wio het allerbeste idee.
1: Nou, kom maar door.
0: Hier om de hoek staat een emmer met een sponsje.
1: Ja.
0: Wio had de suggestie dat je zometeen even mijn auto helemaal gaat wassen.
1: Ja, oké, even googelen. Auto, wassen, reis. Nee, dat komt goed.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en sta-caravans.
3: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
6: Hey, goedenavond. Dit is Radio RL en de verkeersinformatie van de ANWB. Vier files gemeld. Grootste vertraging momenteel op de A27. Dat is Gorkum-Breda bij Nieuwedijk. Daar heb je 14 minuten vertraging. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. A7 grens bij Duitsland richting Groningen. 230,4. A77, dat is grens bij Duitsland richting Boksmeer. 9,3. En nog een keer de A77 grens bij Duitsland richting Boksmeer. Eigenlijk een stukje verderop nog bij 10,9. Dus dat kan dezelfde daar. Pas op.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Daar zijn we dan eigenlijk. Ik ga zo even koffie halen. Daar zit nog even een voordeel aan ook. Hoe dat zit, ik leg het je zo uit.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Jeffrey Kuipers en Alles Wat Je Doet. Goedenavond, 12 over 7. Daar zijn we dan eindelijk. Roeren hier met de avondshow voor de maandag. Ja, half uurtje later begonnen. Maar goed, de auto van Ivo is inmiddels weer schoon, hoor. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, inmiddels ook even lekker een koffietje erbij gepakt. Want ja, ik kan wel even wat cafeïne gebruiken de komende 2 uur. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Als je bijvoorbeeld vanavond nog aan het werk bent, kan ik mij voorstellen dat je wel een klein koffietje kan gebruiken. Of misschien gewoon lekker even na het eten. Ook altijd lekker natuurlijk. Ja, de meningen zijn daar een beetje over verdeeld. Of koffie nou goed is voor je of niet. Er zijn mensen die zeggen dan nee, dat is niet zo. Want ja, cafeïne, dat is slecht voor je. Maar er zijn onderzoeken ook die zeggen dat cafeïne juist goed

voor je is. Nu is er een recent onderzoek geweest uit Japan. En dat zegt dat, hou je vast, koffie geheugenverlies kan tegengaan. Met name cafeïne kan dat. En dat kan dan helpen bij geheugenverlies. Dat is ontstaan door slaaptekort. Dus stel je hebt even een nachtje wakker gelegen. Je zou dan 's ochtends een koffietje pakken. Of een colaatje of iets anders met cafeïne erin. Dan helpt dat blijkbaar. Hoe werkt dat dan precies? Nou, dat slaaptekort, dat tast dan één speciaal gedeelte van je hersenen aan. Dat is het gedeelte dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat je mensen herkent als je ze tegenkomt. Cafeïne zorgt er dan weer voor dat hersteld wordt. Dus stel je komt dan de buurman tegen, dan weet je tenminste wie het is. Dat is ook wel praktisch natuurlijk. Nou, toen zat ik erover na te denken. Hoeveel koffie zouden we met z'n allen drinken? Nederland, echt een koffieland. Hè? Er wordt overal door iedereen heel veel koffie gedronken. Hier ook bij ons op kantoor. De hele dag koffie, koffie, koffie. Maar ik zat te denken, misschien kunnen we wel een Radio NL koffiegemiddelde gaan uitzoeken vanavond. Of ja, misschien kunnen we op zoek naar de grootste koffiejunk in de beste zin van het woord. Daarom wilde ik even een vraag bij jou neerleggen in het kader van het Radio NL onderzoek. Hoeveel koffie drink jij normaal gesproken? Ga dan gewoon even bij jezelf na. Hoeveel koffie heb je bijvoorbeeld vandaag gedronken? Hè? Vandaag een mooie graadmeter. Het is maandag, dan kun je misschien wel een extra koffietje gebruiken. Pak even de Radio NL-app erbij. Spreek even in hoeveel koffie je hebt gedronken vandaag. Of stuur even een spraak of een tekstberichtje. Dat mag ook. Maakt in principe niet uit. Als je maar even laat weten hoeveel koffie je hebt gedronken. Gaan we eens even kijken wat het hoogste aantal van de avond is. Hier zijn Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Hey.

Jesse Prins. Ach, wat een uithaal. Thuis hier op het plein hoorde je. Nou ja, zeker als er koffie te krijgen is op dat plein, dan voel ik me al snel thuis. Ja, ik vertelde je net dat koffie, dat is in zekere zin goed voor je, met name cafeïne. Want dat kan namelijk geheugenverlies door slaaptekort deels oplossen. Dat brengt je geheugen een beetje terug. Daarom vanavond op Radio RL in het onderzoek op zoek naar de grootste koffiedrinker.

Dan gaan we naar Geert uit Arnhem. Die heeft er al wat meer. Die zegt 10 koppen per dag. Zo, dat gaat inderdaad een andere kant op. Jolanda uit Haarlem die zegt... Ja, mijn man Michel die drinkt wel 15 koppen per dag. Tenminste, dat deed hij altijd. Maar na zijn herseninfarct doet hij nog maar 5 à 6. Dus dat is een end minder. Zo, inderdaad ja. Nou ja, wel een vervelende reden dan om minder koffie te gaan drinken. Maar goed, van de andere kant, ja, toch een stuk minder koffie. Zo'nzelfde soort verhaal van Dirk uit Scheemda. Die zegt, vroeger kon ik wel 15 bakken koffie op per dag. Met uitschieters naar 20. Maar inmiddels heb ik geminderd naar nog maar 5. Ik voel me tegenwoordig fijner zonder. Nou ja, ik hoop dat er voor jou dan niet zo'n vervelende reden achter zit, Dirk. Zoals voor Michel. Maar ja, ook een flinke mindering in het aantal kopjes koffie. Dan zie ik hier nog 5 à 6 kopjes per dag. Dat komt van Erik Hopman uit Helmond. En ik ben ook wel even benieuwd naar jou nog. Kun je dit misschien wel overtreffen nog? Of heb je hier iets moois over te zeggen? Denk je, ja, gadverdamme koffie, ik drink alleen maar thee. Ja, dat kan natuurlijk ook. Als je hier iets over te zeggen hebt, laat van je horen. De Radio RLM die staat voor je open. Zal ik dan? Ja, even een toepasselijk liedje draaien. Ja, het is een beetje afgezaagd ook. Maar ja, van de andere kant, wel leuk om deze weer eens te draaien natuurlijk. Uit het Radio RL-archief, VOF de Kunst. Dit is 1 kopje koffie. En dat is dan nog weinig eigenlijk, hè? Ik sta...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Ariel Marel en René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen. Ja, we zitten midden in dat Radio Marel onderzoek over koffie. Dat schijnt goed voor je te zijn. Dat gaat namelijk gedeeltelijk geheugenverlies tegen. Daarom vanavond de vraag, hoeveel koffie drink jij op een dag? Erik uit Nieuwwoordingen, die zegt 1,5 tot 2 liter. Oké, dat is dan. Eens even kijken, hoeveel kopjes gaan er in een liter? Zijn dat er 4? Dan is dat, 6 tot 8 koppen koffie. Maak je het dan een beetje een goede berekening? Nou ja, in ieder geval bij deze. En W. de Vries uit Nieuwe Beerta, die zegt zo'n 8 kilo bonen per week. Oh, dat klinkt als heel veel. Ik weet niet of dat ook zo is, maar dat klinkt als best wel wat W. de Vries. Nou ja, hartelijk dank in ieder geval voor het doorsturen van de koffiescore. Ik vind dat de Radio Marel luisteraars, wij met z'n allen, dat zijn best wel koffiedrinkers. En terecht, want het is ook gewoon naast gezond in dit geval ook nog eens heel erg lekker. Zoals het dan in Brabant heet, lekker bergske koffie. Zeg, het aftellen is begonnen. Ja, we weten nog niet voor hoe lang en eigenlijk ook niet precies waarvoor. Maar één ding is zeker. Tenminste, dat denk ik. Eén ding is bijna zeker. Je wil erbij zijn. Tenminste, dat wekt de illusie. Hoe het zit, ik leg het je zo meteen uit. En eerst, deze nieuwe Miss Montreal. Die is fijn. Je hoort hem op Radio RL. Hier is Schuilen.

Berendsen. En terug in de tijd op Radio RL. Oké, het aftellen is begonnen. Het is eigenlijk alleen nog niet helemaal duidelijk waarnaar. Maar ik weet niet of je op Instagram of Facebook Gerard Joling volgt. Op zijn pagina's staat sinds gisteren een mysterieuze boodschap. Daar staat namelijk... Only Joling, the final countdown. En dan kun je je registreren via de website van Gerard Joling... als je als eerste op de hoogte wil blijven. Maar ja, niemand weet eigenlijk waar dit over gaat. Dat legt hij zelf niet uit. Ja, heel veel fans die speculeren, want hij zegt er wel bij... het is 12,5 jaar geleden. Nou, heel veel fans die speculeren dan... 12,5 jaar geleden gaf hij zijn laatste concert. Hij gaat nieuwe concerten geven. Misschien wel in de Ziggo Dome. Is toch geen zekerheidje, maar het zou kunnen. En andere mensen hopen op een nieuwe serie van hem, hè. Only Joling, het tweede seizoen, is pas net voorbij. Maar misschien is er al wel een derde in de maak. Dat weten we niet. Hij heeft toen zelf gezegd van niet. Tenminste, dat hij het eigenlijk niet per se meer wilde. Maar je weet het nooit natuurlijk. Ja, ik heb me even ingeschreven op gerardjoling.nl. Ik ben toch benieuwd. Ja, mocht je benieuwd zijn, doe dat dan ook even. Of blijf lekker luisteren naar de radio. Want ja, ik ben toch ingeschreven, weet je wel. Ja, als ik iets hoor, hoor jij het ook. Zo simpel is het ook wel weer. Nou, mooie reden om Joling even te draaien dan. Dit is Ga je met me mee. Ik zie je hier.

0: Jan Bingeljongen. En iedereen weet bij Radio NL. Het is maandag 1 juni. Eerste dag van de week zit er alweer bijna op. Nou, tenminste, we gaan met rasse scheten richting het einde van de dag. En heb je een beetje een mooie maandag? Ja, ik heb natuurlijk wel een mooie dag. Ik was iets later binnen. Ja, ik ben wel voor het eerst in mijn leven te laat geweest voor een radioprogramma. Dat was niet helemaal handig. Maar ik kon daardoor wel de sleutel ophalen van mijn nieuwe appartement. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat is dan weer geluk bij een ongeluk. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe het gaat met jou deze maandagavond. Wat je aan het doen bent, of het een beetje goed met je gaat. Zometeen doen we even een klein rondje Nederland na 8 uur. En je bent van harte welkom om daar even van je te laten horen. Misschien ben je nog wel druk aan het werk vanavond. Sta je nog lekker ergens in de zon. Nu het nog kan, hè, want morgen gaat het volgens mij op heel veel plekken regenen. Dus als je nu nog ergens in de zon staat, dan zou ik zeggen, geniet daar eigenlijk van. Of ga lekker in de tuin zitten als je in de gelegenheid bent. Pak er een lekker drankje bij, een chippy en maak er een mooie avond van. Ja, of misschien zit je gewoon lekker binnen. Je hobby uit te oefenen. Zit je in je schuurtje? Ben je daar bezig met iets van een klusje of weet ik veel wat? Het kan allemaal in het Rondje Nederland. Laat van je horen. Dat kan via de Radio NL-app. Een tekstberichtje of een spraakberichtje is van harte welkom. Dan ben je zo meteen na 8 uur op de radio. Eerst de gitaren. Die zijn van Frank van Etten.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangelhout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten. Maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Spotgoedkoop.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Jan Veneman hier en dit is mijn nieuwe single, die laatste.
5: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
4: Nee joh, tuurlijk niet.
5: Oh, gelukkig.
4: En luister hem hier bij Radio NL.
2: Die laatste had ik niet moeten nemen.
4: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
2: Het is zo lekker, ook al zie ik geen
6: MG. Nog een keer.
2: Die laatste had ik niet moeten nemen.
4: Ja, prima zo.
7: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
8: Everyone from left to right.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedenavond, dit is Radio NL. 1 file gemeld nog door de ANWB. Staat op de A67 Eindhoven-Venlo tussen industrieterrein Venlo 8000 en 9900. Daar heb je 6 minuten vertraging. Snelheidscontrole is ook gezien op de A1 Amsterdam-Naarden 13.8. De A7 grens met Duitsland richting Groningen bij 230.4. A76 Geleen-Heerlen bij 4.9. A77 grens met Duitsland richting Boksmeer ter hoogte van Heijen 9.3. En ook nog bij 10.9. Dus dubbel opgepast.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Rory Jonker, ga!
10: Yes, en het rondje Nederland komt eraan. Wat ben jij aan het doen? Melden kan in de Radio NL.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio Warel en Delano Dunker. Je hoorde Liefde op het eerste gezicht. Maar ik zit 10 minuutjes over 8 op maandagavond. Het is 1 juni, nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ook langzaam maar zeker richting die zomer. Hè? Nou, sterker nog, volgens mij is de zomer voor de meteorologen dan al begonnen. Voor de weermensen. En dan is 21 juni de astronomische zomer dan toch? Voor de sterrenkundigen en zo. Dat is dan de echte zomer, zullen we maar zeggen. Nou, komt eraan. Voor nu ben ik vooral even benieuwd naar wat je op dit moment aan het doen bent. Het Rondje Nederland, daar gaan we ons weer eens in begeven. En je bent van harte welkom om mee te doen. Dat kan door een berichtje te sturen in de Radio RL app. Rianne uit Zevenaar deed dat onder andere. Die zegt aan het hardlopen met jullie muziek. Kijk Rianne, ja je weet het, dat is Zevenaar natuurlijk. Nee, het is flauwekul. Succes daar, ik vind dat jij goed bezig bent Rianne. Strijder. Jolanda uit Haarlem die zegt ik ben aan het nummer verven. En mijn man Michel die is een bureaustoel in elkaar aan het zetten. En even een Bacardi erbij. Hé, dat is wel lekker natuurlijk. Geniet er vandaag. Daan is erbij uit Klaasinaveen. Hey Daan, goedenavond jongen.
1: Hey, Rorianke,
2: Rootje. Hey.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hallo.
1: Ja, ik zit weer lekker met de benen hoog in de lucht.
0: Hé.
1: Lekker. Jou te luisteren natuurlijk, hè?
0: Hé, hey, gezellig, Daan. Dat is wel wat je lekker vindt zitten trouwens, met de benen hoog in de lucht, ja? Lekker op de bank natuurlijk, hè? Dat is wel fijn. Mitch uit Middelbeers, die zegt nog laatste loodjes voor de mega-run. Wij zouden graag mega-run van Mooi Wark willen horen. Oh ja, ik kan wel eens even kijken of dat gaat lukken. Maar in ieder geval, ik zie daar een foto van een mooi barrel, zoals dat dan heet. Daar staat de achterklep open, er gebeurt van alles. Ik zie, wat zie ik daar allemaal? Dat is lastig te beschrijven, maar er staat een hele hoop op. Wordt een mooie auto daar, Mitch. Ja, de mega-run, die gaat eraan komen natuurlijk. En daar gaan we bij Radio RL ook van alles mee doen uiteraard. Dat gaat naar Spanje, geloof ik. Hè? Dat wordt wel wat daar in de zon. Ik ben benieuwd. Marijn uit Zeewolde, die zegt... Hey, hallo daar. Wij zijn weer op weg met de vrachtwagen en de... Knabbelaar richting de A2 bij Breukelen. Weer wat verkeershinder veroorzaken. Fijne avond en gefeliciteerd met je appartementje. Oh ja, dankjewel Marijn. Dankjewel. En dan komt nog even de gevleugelde sprook. Hè, dat is natuurlijk... stuurt Marijn altijd even mee. Rozen zijn rood. Viooltjes zijn blauw. Max Verstappen houdt van racen. Maar wij doen asfalt vrezen. Ik blijf die mooi vinden. Dankjewel Marijn en succes daar. Ale Martin Terluin uit Haarrecht, die laat van zich horen. Die zegt het laatste gras van de eerste snee aan het kuilen. Kijk, dat is nou een zin. Daar begrijp ik helemaal niks van. Maar ik heb het idee dat je op het land aan het werk bent. Ja, noem mij dom hoor. Kijk, wat dat betreft, er zijn mensen die hebben veel meer verstand.

van dingen dan ik. Dat is natuurlijk ook zo. En Arie de Braal uit Amersfoort, die laat ook van zich horen. Die komt net thuis van een korte wandeling. Nu eventjes de beentjes omhoog. Hey, lekker zeg. Geniet ervan, zou ik zeggen. En als je ook even van je wil laten horen, dat kan, hè. De Radio NL app, die staat voor je open. Wagenwijd, zou ik willen zeggen. Reageren kan daar. Dan krijg je muziek van Koos Alberts, Goldband. En nu de 3J's. Hun nieuwste, die heet Losvast.

0: Claudia Warel op de amazing maandagavond. Je hoorde Goldband en Noodgeval. Dit was echt zo'n studentenhit, hè? En nog steeds eigenlijk wel een beetje. En daarvoor over meezingers gesproken, Koos Alberts. En hoe zit het met jou? Ja, over amazing maandag gesproken. Zometeen net voor 9 uur, dan doen we nog één verzoekje in het laatste rondje. En dat moet ook een echte meezinger zijn. Dus denk daar vooral vast eens over na. Eerst gaan we eens even kijken in de Radio NL app in het kader van het Rondje Nederland. Drukker Mark uit Strijen is natuurlijk aan het sturen volgens mij. Hey Mark, goedenavond.
1: Hey Rory, goedenavond. Mark hey. Vanuit de vrachtwagen.
0: Nou, als ik het niet dacht.
1: Ik heb vandaag een dag in België gehad. Ik heb eerst... In de omgeving van Brussel moeten lossen.
0: Oh, ja.
1: Bij de Belgische Albert Heijn, zeg maar. Delhaize.
0: De Delhaize, ja.
1: En net in de haven van Antwerpen een partijtje bananen geladen.
0: Ik heb geen
1: En nu weer onderweg terug naar de zaak.
0: Jij
1: dus
0: wel.
1: Dat is nog een klein uurtje rijden en dan zit de dag er weer op.
0: Oké, okay. Nou, lekker man.
1: Fijne avond allemaal.
0: Ja.
1: Yo, yo.
0: Jij ook, Mark. En succes met sturen nog even. Hey, Kees uit Barneveld. Goedenavond. Even kijken hoor, Kees. Ja, kom maar door.
2: Hey, Rory. Hier Kees.
3: En Jacqueline.
0: Oh, nou,
2: we komen net van de kampeerwinkel vandaan voor een nieuwe coolbox voor in de cabrio. Want wat is er lekkerder dan een lekker koud drankje in de cabrio?
0: Is wel
2: Groetjes,
0: zo.
2: Groetjes, Kees.
3: Hey, Jacqueline. Doei, doei.
0: Dan heb je het wel mooi voor elkaar hoor, lekker in de cabrio. Ja, maar welke van de velen, want jullie hebben er nogal wat, geloof ik. Ricardo uit Hardenberg, die is lekker vrij. Nu gaat hij bij zijn vriendin kijken bij paardrijles. Dan is er nog een berichtje ook van Michel uit Harlingen. Tenminste, normaal gesproken. Hij stuurt nu een foto dat hij lekker in Duitsland zit. Samen met zijn vrouw even lekker een biertje drinken daar. Echt zo'n lekker Duits biertje is dat nou. Nou, die zou ik lekker nog één nemen, zou ik zeggen. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ein Prosit. Und viel Spaß. Belinda Kinnar is hier. Nog

0: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met

0: tegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

Oké, dit waren ze achter elkaar. Twee liedjes met een bijzondere gitaar. We hoorden namelijk net BZN met de Banjo Man, de Banjo Man. En dit was Rutger van Barneveld, Hollandse Nieuwe deze week. Zwoele zomernachten. En daar zit hij in, hè, heel duidelijk, de bouzouki. Je weet wel, die Griekse gitaar die het altijd zomers laat klinken. Nou, wat wel verwarrend is trouwens, hij zingt al ergens ook nog over Spaanse gitaren. Dus heb je weer een gitaar te pakken. Het is maandagavond, je luistert Radio NL. Henk Dame zo, en nu...

0: Op Radio RL en ook Billy Dansen, Bart Hoogkamer en Grappie Sappie.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9:15. Dat betekent op zoek naar het laatste liedje van de avond. Dat is een verzoekje. En omdat het maandag is, bombarderen we die tot Meezing Maandag. Dus ik zou zeggen, denk er even over na. Welke meezinger moet jij echt even gehoord hebben op deze maandagavond? Sterker nog, kun je misschien wel gebruiken omdat je nog druk aan het werk bent om je er even doorheen te slepen. Of heb je er gewoon zin in om het te vieren dat de maandag voorbij is? Laat van je horen. Dat kan via de app van Radio RL. Jouw verzoekje is van harte welkom. Monique Smit krijg je zo. Frank Verkooyen komt er ook aan. Er eerst, over meezingers gesproken, Stef Hekkel. Dit is Jammerdam.

0: man. Monique Smit hoor je, ik wil je helemaal. Ik zit echt te watertanden om de videoclip van dit liedje. Nou, het zal je niks verbazen als ik zeg, de clip van Monique Smit, daar zit iets lekkers in. Dat kunnen we natuurlijk allemaal zien hier ook in de studio en jij op radio.rl.tv. Ik zit echt te watertanden, want in die clip namelijk schalen vol gebakjes.
1: Ja, het laatste rondje.
0: Echt het water lopen in de mond. Wat zeg je nou? Zat je aan iets anders te denken? Viespeuk? Nee, precies. Monique Smit hoor je op Radio RL. Oké, tijd om naar huis te gaan, dacht ik zo. Maar eerst eens even kijken wat er in de Radio RL-app gebeurt. Dankjewel voor het doorgeven van alle verzoekjes in Amazing Maandag. Het laatste rondje. Henry uit de Westerhaar zegt voor het laatste rondje Rainbow Ravers met Rainbow in the Sky. Ja, dat is natuurlijk Paul Elstak, maar dan in de NL-versie. Ooit gemaakt nog door Radio RL. Daan uit Hillegom, die zegt Milan Milano met Ik Droom. Jacqueline uit Barneveld, die zit in de cabrio, krijgt de lach niet meer van haar gezicht en wil dus ook John de Bever horen. Nou, helaas heb ik John al wel even gedraaid, dat is jammer, maar anders was dat inderdaad een hele mooie meezinger geweest. Dan een berichtje hier van Chris uit Wenen-Wiesel, die wil graag op Meezing Maandag Kali van Django Wachter. Ja, dat is misschien wel de meezinger der meezingers bijna, hè. Johan uit Veldhoven, Zomer van Marco de Hollander. Ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel, die zegt goedenavond, zou je Ray Raymond even willen draaien met Knalgele Scooter. En dan is er ook nog een berichtje van Willemien uit Nijenmeerdum. Goedenavond.
2: Goedenavond, Rory. Weer Dries Roelofink. De bankzitters en draaien. Tot later.
0: Oh ja, wacht even. Dries Roelofink en de bankzitters. Ja, dat is leuk. Dit was in de tijd dat de bankzitters minder grote hits hadden dan Dries Roelofink. Dat is inmiddels een paar jaar geleden. Ja, niks aan nadelen van Dries. Die is natuurlijk ook al jarenlang aan het firmamenten als artiest. Maar de bankzitters zijn wel heel groot geworden. Hè? Dat waren ze toen misschien nog niet helemaal in 2022. Maar ze hadden wel een leuk liedje over, nou ja, toch een van de hobby's van Dries Roelofink. Namelijk lekker wijntje drinken af en toe. Het liedje heet Fantastico. Doe maar.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Radio NL. Vanavond voor

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Zo, we denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Heer Hugo Waard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot. De dader zou misschien nog binnen zitten. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Het weer van Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Radio
9: NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar 3 zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
10: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Vanavond volgt er een voor in de boeken. We gaan er even lekker tussenuit.
0: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Het is een lange week geweest. Ik ben eindelijk weer thuis. Het land weer doorgereisd. Nu met mijn meisje voor.

0: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afna van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van Opsporing Verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

Dit is de muziek van Radio NL.